0: maandagochtend en dan is kijken wat er allemaal in het nieuws zit.
1: Nou ja.
2: Goedemorgen. Nieuwe evacuaties in de Hoge Venen door de zware bosbrand die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grens met Duitsland, moesten een 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. Zij mogen nog altijd niet terug naar huis. In totaal brandde in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur af. En het vuur is er nog altijd niet onder controle. Het parket is een onderzoek gestart naar de oorzaak. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. En Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6. Net als AA Gent, dat met 1-2 won in La Louvière. En op de slotavond van het EK atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van brons. Dat ging naar Nederland. Het goud was voor Italië. En ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. Daar pakte Nederland het goud. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.
3: Dit is Top. Jeroen en Koen.
1: Die namen van die ploegen, de Cheetahs, de Panthers. Misschien moeten wij ook een naam voor onszelf verzinnen. Allee, de Monkeys, Arbeck of zoiets. Goedemorgen.

0: had dat nu snel even zelf beslist om ons de monkeys te noemen, de apenkoppen van de ochtend. Maar als je een andere suggestie hebt, Koen...
1: Maar ik was vooral afgeleid met de naam de Cheetahs. Ja, ik dacht dan... Allee, dat zijn toch zo van die chips? Die stinken. Ah nee, dat zijn de Cheetos.
0: Cheetos.
1: Oh. Ja. Maar als je dat eet in de ochtend, dat is, allee, dat is iets wat op welk moment van de dag dat je dat ook eet, stinken, jongen.
0: Oh, vreselijk.
1: Oh, stinken. Ja, ja, ja. Maar wel,
0: en dat... Sommige mensen hebben dat van nature, zo'n stinkende adem. Maar goed, als je denkt van, ik wil zeker zijn dat mijn adem stinkt, Cheetos. Ja, dat helpt, dat is inderdaad waar. Goedemorgen. Maandag 17 augustus, dat is de vraag. Maar wat doen wij hier al in godsnaam, alsjeblieft? Dat hebben we nog nooit gedaan, zo vroeg begonnen aan het seizoen. Maar goed, ja, deze keer wel.
1: Ja, in juli heb ik ook al een kleine vakantiejob gehad bij Top. Twee weken.
0: En nu gaan we.
1: Ja, ja. Ja, mensen spreken er nog over.
0: Ik heb er eens goed mee gelachen.
1: Ja.
0: Lou ziet hem dat. Hij is aan het gaan, zeg. Ja. Goedemorgen. Dat mannen zijn terug, schrijft Mike. Ja, er komt hier van alles binnen dat jullie blij zijn en zo van. Wij ook hoor. Maar het is wel zo, het is alsof ze het daarboven wisten. Hè. Het is echt wel het einde van het zomerseizoen. Ik ben om 3 uur vannacht wakker geworden. Ik denk net zoals iedereen, het raam stond vierkant open. Want dat zorgt voor wat frisse lucht s'nachts en zo. Maar ik werd wakker van een malse regenbui. Die eigenlijk nu, 3 uur later, nog altijd bezig is. Het is gedaan, jong, met het zomerweer.
1: Ja, maar het is wel goed hè, wat ze daar allemaal aan het meemaken zijn in de Hoge Venen.
0: Ja.
1: Maar jongens toch, ik heb dat eens gelezen. 4200 voetbalvelden aan veengebied is verwoest.
0: Ongelooflijk.
1: En dus, als dan, ik hoop dat dat daar ook aan te rekenen is, maar ik heb geen
0: jacht. Zal wel, hè? Ja. Ik ga het straks wel eens checken. En ja, als je zo hoort van die natuur en bosbranden, tot nu toe was dat altijd iets in het buitenland. Dat is waar, hè? Dat was altijd Frankrijk, Portugal, misschien een keer Spanje en zo.
1: En wij dus ook.
0: Maar in onze achtertuin is er nog niet zo heel veel gebeurd. Dus inderdaad, vergt onze aandacht. En inderdaad, hopelijk wordt de brandweer daardoor de weergoden een beetje geholpen.
1: Ja, en ik zie ook op heel wat nieuwsites dat ons land er niet was op voorbereid. Dat we daar geen rekening mee...
0: Dat zou de eerste keer zijn dat wij op iets voorbereid. Goed, op dit programma bent u ook niet voorbereid. Dat komt goed uit. Wij ook niet. Daar gaan we.

0: En dus moeten we ook even waarschuwen dat het hier en daar een beetje gevaarlijk kan zijn. Natuurlijk, hè. Ja, het heeft keilang niet geregend, dus er ligt heel veel olie op de weg. Dat wordt nu vermengd met dat water en dus een beetje glad hier en daar. Ik denk dat we wat ongevallen gaan zien.
1: Het BVB'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Dus vermijd die dat er zoveel ongevallen gebeuren als er willen, maar zolang jij er maar niet in betrokken bent, denk ik dan.
2: En dat er geen doden vallen en gewonden. Zo blikschade tot daar aan toe. Allee, ik bedoel...
0: Ook niet leuk.
2: Nee, ik weet het wel. Maar het is dat dan. Ik bedoel, valt dan mee.
0: Ja, inderdaad. Goed. BVV'tje, ja, zullen we daar eens terug mee beginnen. Het belachelijk vroeg verzoek. Het is inderdaad belachelijk vroeg. Het is zelfs zodanig belachelijk vroeg. Even iets uit de interne keuken. Dat er eerst discussie was of wij om 6 uur zouden beginnen. Of toch om 7 uur, zoals dat dan deze zomer de gewoonte was. Dus ergens krijgen we het gevoel, ja, dit eerste uur is niet zo belangrijk. Dus maar laat eens even horen dat je er bent. Dan weten we dat we hier niet voor niks zitten. Dus reageer maar even via de app om te zeggen, ik ben wakker, ik ben erbij. Hallo.
2: Ja, en we hebben dan beslist om toch om 6 uur te beginnen. Ik weet niet of het een goed idee is, want ik ben eens aan het kijken. Onze goede vriend Peter van de Verre bijvoorbeeld, een van mijn voorbeelden.
0: Op het gebied van radiomaken? Die man doet zoveel.
2: Zo'n multitalent. Maar ik zie dat hij niet bezig is.
0: Nee?
2: Nee, maar
0: daar moet het nog niet.
2: We zijn toch vrienden geworden na onze actie dat
0: zeker,
2: we gedaan hebben.
0: Dus zeker. Dus, maar hij heeft wel niet gewonnen, hè?
2: Nee, ik weet
0: dus,
2: het.
0: Ja.
2: Dus ik wil maar zeggen, de grote mannen zijn er nog niet aan begonnen.
0: Ah ja. Allee, sommige...
2: Maar tenzij de website nog niet is aangepast, dat kan ook.
0: Dat kan ook. Zijn er andere grote... Wat interesseert ons dat die al hebben... Kijk, ik krijg hier al een eerste BVV'tje binnen. Het gaat meteen iets zijn, Koen. We kennen elkaar al jaren. Iets wat jij niet kent, maar ik wel een goed nummer vind. En nog nooit gedraaid op top, denk ik. Dat heeft ook zijn redenen. Ga je meteen...
2: Dit vind ik een goed nummer.
0: Voilà, wake up in the morning.
3: Rosanna, Rosanna.
0: Hij kent het, mannen.
2: Back to the classics.
0: En dat eerste uur is hier toch niet belangrijk, dus dat speel ik hier toch gewoon toe.
2: Ja, maar dat vind ik goed.
0: Vind je dat goed?
2: Dat is die van Afrika, toch?
0: Dat zijn die van Afrika, inderdaad. Maar die hebben dus nog dingen gemaakt.
2: Ja, ja.
0: Wow.
2: Mag je niet kwaad?
0: Ja, komen ook nog een paar uitbarstingen. Ja, voilà. Klachten mogen nu binnenkomen, want daar gaat hij weer, hoor. Met van zijn oude troep en zo. Allee,
2: de mensen willen het.

0: echt wel een beetje aan het inzakken, vind
1: ja?
0: ik.
1: Oké, okay, ja. Nee, maar dan gaan we stilletjes aan iets anders. Maar ik ben iets anders aan het zoeken. Ondertussen laat ik ze nog even zien.
0: Ah, ja, okay, ja. Ja, ja. Wachtmuziekje.
1: Ja. Dit is een wachtmuziekje. Ja. Allee, kwam. Bam, bam. En het BVV'tje gevraagd door Geert is dit. Ja, omdat het kan. Het is even iets anders.
0: Ja.

0: extra stamp. Oh. Alsof er nog niet genoeg stamp in zat.
1: Ik denk gewoon voor te kijken.
0: Zeg maar, wat doet Bart Appeltans daarin eigenlijk in dat plaatje?
2: Ah, mij doet het denken aan Smos van Safety First.
0: Ah, dat had ook gekund, ja. Ja, ja, dat is waar.
2: Ja, maar het is zoiets speciaals wat er plots is ingekomen en ik heb zo het idee dat ik...
0: Dat staat toch in de eerste versie niet? Of vergis ik mij
2: niet? Jawel, ja, jawel. Je bent zo gefocust op die...
0: Ik heb dat altijd genegeerd.
2: Ja, wel, voilà, kijk. Maar misschien hebben we een verhaal gemist dat een typetje is dat we nog niet kennen. Ik weet
0: zou kunnen, zou kunnen. Zwat, in ieder geval, het is niet hetzelfde succes als Om la Patat.
2: Nee?
0: Daar eerlijk in zijn. Maar het is wel een fijn nieuw plaatje van Omdat het kan. En extra stamp in het turbo. Voilà, zeg, 6:15 is het ondertussen. Nog een koffietje kan halen, zeker. Another drink, ja, het zal wel.
2: Ja, maar je mocht mij ook.
0: Ja, maar jij drinkt nog altijd.
2: Ja, maar je mocht mij iets anders gaan halen, dat is geen probleem.
0: Newsflash, hij is nog altijd niet volwassen geworden, maar goed.
2: Dat

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: En Free, You Got To Live. We hadden het daarnet al even over die grote brand in de Hoge Venen. En dat is voorpagina nieuws bij zowat alle kranten. Ik moet zeggen, ze krijgen niet echt de prijs van de originaliteit als ze puur naar de koppen kijken.
1: Soms moet je de feiten gewoon weergeven en de feiten zijn volgens het laatste nieuws. Blussen zal nog dagen duren.
0: Bij het nieuwsblad wordt dat nog weken blussen. Voilà, ze komen al niet meer overeen, zei jongens.
1: Gazet van Antwerpen die sluit zich toch aan bij het nieuwsblad. Nog weken blussen.
0: Niet te stoppen, dat is altijd juist. Het Belang van Limburg is daarmee geopend vanochtend.
1: En dan hebben we ook nog, ja dat komt net binnen bij mij, de Standaard.
0: Dat is iets langer, hè?
1: Eens kijken, het is nog aan het laden bij mij.
0: Ah, ik heb het als je wil.
1: Ah, als je wil, ja.
0: Hart van Hoge Venen is weggebrand. Iedereen wist dat het veen kurkdroog was. Dat is de krantenkop, hè? Je zou denken dat ik hier half het artikel al voorgelezen heb, maar dat is de krantenkop.
1: Ik ga het even uitleggen. Zo'n kop moet samenvatten waarover het gaat. Je moet dat niet volledig vertellen. Maar goed, misschien was het een jobstudent, je weet dat niet, hè?
0: Ik heb wel de indruk dat degenen die normaal de titels maken, nog aan het zwembad liggen.

0: meteen aan te sluiten op dat nieuws van de Hoge Venen. De droge, zanderige ondergrond. Paul Kalkbrenner heeft dat blijkbaar ook begrepen met Sky and Sand. Straks komen we daar nog even op terug. Op die krantenkoppen. Maar we hadden ook al gewaarschuwd voor mogelijke ongevallen en files door... Ja, gladde wegen, dat zal zich zonder twijfel manifesteren op dit moment. Maar, edoch, dat wil zeggen... Voorlopig zijn er geen grote files te zien eigenlijk.
1: Nee, wel twee ongevallen en je weet nooit hoe dat kan aflopen. Dus dat is net binnengekomen naar Brussel tussen Wetteren en Aalst. Net binnen, je staat er op dit ogenblik 5 minuten aan te schuiven tussen Wetteren en Aalst dus naar Brussel.
0: Ja, voilà. Dat weer. Ik heb er
1: en ook op deze E17.
0: Ja, ja. Voilà, E17 in de richting van... Even kijken in de richting van Antwerpen. Tussen Lokeren en Waasmunster. Kleine vertraging. Ook door een ongeval. Voilà, dat redde het al. Kleine 10 minuutjes.
2: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar rond te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Pas op voor die een borduur.
7: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
9: Nee, schat, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

0: nu toch niet het moment om af te komen met You got me burning love. Als je rekening houden met de omstandigheden, hè, man. Another and 54 Ultra and talk to you. Ik ben al fier op mezelf. Moet het zeggen zoals het is?
1: Ja, hoogtepunt nu al.
0: Ja, niemand anders gaat het zijn, dus ik ben fier op mezelf. Maar ik heb al iets gevonden dat je denkt... Pam, padam.
1: Padam, pam, pam, pam.
0: Daar word je een beetje vrolijk van. Hey, we hebben dan net bij het overlopen van de krantenkop al ontdekt dat ze qua timing niet echt goed overeenkomen. Hey, dus het Nieuwsblad en Gazette van Antwerpen die schreven, er moet daar nog weken geblust worden op de Hoogvenen.
1: Hey, en ja.
0: En volgens het laatste nieuws gaat het over dagen. Ja, maar wat is het nu, hè? Dat is een groot verschil.
1: Langs de andere kant, een aantal weken bestaat ook uit een aantal dagen.
0: Ja, maar zo heb je altijd gelijk, natuurlijk. Maar goed, laat ons dan bij die ene krant blijven. Het laatste nieuws. Die stellen dus, blussen zal nog dagen duren.
1: Ik ga dat pakken, ja.
0: Ja, is goed. Pak dat, dus houd dat even vast. Ja? Dagen dus, hè.
1: Dagen,
0: meervoud. En dan beginnen we het artikel te lezen. Om de brand onder controle te krijgen, is nog minstens één dag nodig, zegt brandweercommandant erop.

0: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Our Dreams!
5: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
6: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
7: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

0: McLack. It's time to wake up. Voor ik constant toch bij deze Crystal en The Days.
1: Alhoewel, 17 augustus, dat kan ook een moment zijn dat heel veel mensen nog midden in hun verlof zitten.
0: Ja, ik ben daar al een beetje beginnen op letten toen bekend werd dat wij op 17 augustus er hier weer zouden aan beginnen. En dan valt het mij toch op hoeveel zaken er plots die laatste twee weken van augustus, zo kleine zelfstandigen en zo, die dan hun vakantie gepland hebben.
1: Ik moet eigenlijk toegeven, mijn vakantie was eigenlijk ook gepland de twee laatste weken van augustus.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ik heb dat even moeten aanpassen. Ja, in mijn gedachten. Ja, oké.
0: Okay. Goed, zullen we dan nog wel eens goed maken. Ik heb vanochtend, toen ik naar hier kwam, heb ik... Ik ga weer zeggen, Joris, je bent een nozelaar. Ik heb een klein omwegje gedaan. Ik ben niet rechtstreeks naar hier gekomen. Ik ben namelijk wakker geworden en ja, wat doe je dan? Eerst op de pot gaan zitten en zo.
1: Ja, maar dat moet ik niet weten.
0: Nee. En wat doe je tijdens het op de pot zitten?
1: Scrollen op sociale media.
0: Ja, dus ik scroll op sociale media vanochtend in alle vroegte. En ik ben dan lid blijkbaar van zo een of andere groep. Je kent dat wel, hè? Het heeft ermee te maken. Zo, de te koop- en weggeefgroep, dat is blijkbaar ook geregionaliseerd.
1: Oké.
0: En dan zie je dus koopjes en weggeefdingetjes uit je eigen regio. En ik zag daar iets staan en toen merkte ik, oh, dat is pas 4 uur geleden gepost.
1: Het is de moment.
0: Misschien staat het er dan wel nog. Dus had iemand aangekondigd, er staat hier een volledige bananendoos,
1: ja,
0: vol gratis dvd'tjes aan mijn voordeur. Die heeft dat daar vannacht om 1 uur gezet of zo.
1: Ah, buiten?
0: Ja, buiten, gewoon buiten. Ik dacht, oh man, fok, het is aan het regenen ook. En zo. Dus ik ben daar eerst langs gereden. En jawel, ze stond er nog.
1: En je hebt die meegenomen?
0: Ik heb ze meegenomen. Mijn koffer zit vol gratis dvd's.
1: Wacht even. Ja. Maar je hebt die mensen ook niet kunnen bedanken?
0: Nee.
1: Ah nee, want nee. Ja.
0: Wat mij ook opviel toen ik aan het huis was, daar hing ook een bordje te huur. Dus ik denk dat die mensen zo... Het kot hebben leeggemaakt en wat, dat gaan we niet meenemen, ze, die rol. En dat hebben ze dan voor de deur gezet en voilà, het is van eigenaar veranderd. Dus bij deze, langs deze weg dan, ik ga er even vanuit dat heel de wereld naar ons luistert.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dankjewel, ik heb er even in geroefeld, er zitten toffe dingetjes tussen. Ja?
1: Iets gevonden wat nog voor mij kan, maar ja, je hebt... Een...
0: Voor u? Ik heb een dvd-box van Verschoten en Zoon er zitten tussen zitten. Ja, dat is iets voor u,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, ik weet het wel, maar ze hebben dat onlangs nog uitgezonden op de VTM.
0: Ja, en dan?
1: Ze hebben dat nog eens ik heb het nu net gezien. Dus jou vraagt mij binnen een aantal jaar.
0: Er zitten ook veel kinder-dvd's tussen. Maar ja, dat
1: kan ook nog dienen.
0: Boomba en zo.
1: Ah ja.
0: Kun je ook volgen, hè. En de mooiste doelpunten van het WK in 2008 of zo is ook een dvd.
1: Is echt, ja. Alles.
0: Ja. Ik ben er heel blij mee. Zeker omdat het gratis was. En vooral zo dan dat spannende er naartoe rijden.
1: Ja,
0: zou het er nog staan?

0: blijft goed, Peggy. En it goes na na na na na. Zo is het. Ja, de moppen zijn er niet op verbeterd.
1: Oei, oei, oei, oei, oei.
0: 6 voor 7.
2: Vandaag is het dier van de dag.
0: Yes, we hebben een dier van de dag op 17 augustus. Het is namelijk de kat. Maar niet zomaar een kat. Het is de zwarte kat. De zwarte kat heeft zijn eigen dag. Dat is vandaag. En dat we daar een beetje... ja, appreciatie moeten voortonen voor de zwarte kat. Want een zwarte kat, ze moeten daar eerlijk in zijn, heeft meestal iets van pech en
1: ongeluk.
0: Ja, voilà, zwarte katten worden heel veel genoemd in dat soort termen en zo. Als je een zwarte kat tegenkomt, dat is altijd slecht nieuws. En dus heeft dat beest kan daar ook niet aan doen, hè?
1: Nee.
0: Voilà, dat is eigenlijk de boodschap. Racisten allemaal. Dat beest is helemaal zwart. En die kan daar niet aan doen.
1: Ja, maar ik snap het wel. Ja. Ik heb zelf een Naloetje. Die is 12. Dat is geen zwarte kat. Maar ik heb ooit een andere kat gehad.
0: Mm-hmm.
1: Bully.
0: Bully.
1: En Bully... Allee...
0: Was helemaal zwart.
1: Ja, maar volledig, hè.
0: Ah, ja.
1: Volledig.
0: Ja.
1: Zelfs
0: niet een klein plukje...
1: Nee. En dat beestje heeft niet lang geleven. Ze is vergiftigd.
0: Oei. Door jou.
1: Nee.
0: Kun je zeker genoeg zijn.
1: Ik ben het slachtoffer.
0: Dat zorgt voor ongeluk.
1: Nee.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Dit is Top 7 uur.
4: En een update over de branden in de Hoge Venen. Lore Brijsink legt uit.
5: Goedemorgen. Nieuwe evacuaties in de Hoge Venen door de zware bosbrand daar die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grens met Duitsland, moesten een 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. In totaal brandde in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur af. En het vuur is er nog altijd niet onder controle, ziet ook journalist Louise Buquet ter plaatse.
6: De kans is groot dat waar wij nu staan, dat dat gebied over enkele uren, we spreken echt over uren, dat dat er niet meer is, dat dat in de vlammen opgaat en straks zwart geblakerd is. Dus zo snel gaat het. Het enige wat hen hier kan helpen is regen, maar we weten dat dat pas voor woensdag zal zijn. Voor de rest ja, doen ze hier wat ze kunnen, maar je ziet hoe snel het hier kan gaan.
5: Het regent in de Hoge Venen nu ook wel al een beetje, maar veel te weinig. Intussen is het parket een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In Plombières in de provincie Luik zijn 5 jongeren gewond geraakt toen ze met hun auto in een ravijn stortten. Onder hen 4 minderjarigen. 2 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Er was geen ander voertuig betrokken en de chauffeur van 18 had al zeker niet gedronken. In Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Het is nog niet duidelijk waarom. Bij die brand in Aragon is al meer dan 17.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld, na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. Op de slotavond van het EK Atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornadoes eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van het brons. Dat ging naar Nederland. Jonathan Sakor is hard voor het team.
7: Het is de eerste EK van mijn carrière zonder medaille met de 4x4. En het doet pijn. We zijn meer dan capabel om dat te moeten voorkomen. Wij horen ook bij die topmannen en dat hebben we vandaag helaas niet kunnen laten zien. Terug met de trainer bespreken, kijken wat dat is misgegaan en zorg dat het niet nog keer gebeurt.
5: Ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. België sluit het EK atletiek zo af met 4 medailles. 1 keer zilver en 3 keer brons. 2 jaar geleden in Rome hadden we 6 medailles. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. Ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.
8: En dan de files, bekijk maar, het zijn er niet zoveel eigenlijk.
9: Eentje.
8: Ah, eentje. Ah ja, dan nog richting Antwerpen. Sorry, mijn afdeling. Sorry. Ja, maar nee, de rolverdeling en zo, dat is nog niet helemaal duidelijk. Op de E17 dus is de file rijden door een ongeval. Tussen Lokeren en Waasmunster verlies je een kwartiertje.
9: Oeh, dat is nog niet helemaal duidelijk.
8: Dat is nog altijd hetzelfde.
9: We doen al 20 jaar hetzelfde.
8: Ja, dat is waar.
9: Ja, nee, het is nog, had ik nog niet duidelijk.
8: We gaan het nooit niet leren.
9: Nee, nee,
8: het is top. Dat is wel juist, hè.
10: Jeroen en Koen.
9: Ah ja, dat zijn wij.
8: Ja,
9: ja dat zijn wij.
8: Dat kunnen we het mee eens zijn. En de Nori is er ook bij.
9: Allee, komt in.
8: Yo.

0: zal het zonder twijfel gemerkt hebben, jouw favoriete zender is nog altijd een beetje in zomerstemming. Your Summer Beat en zo hoor je nog. En ook deze Sola Sola. Het zal wel zon betekenen, denk ik dan, in een of andere taal. Het wordt nu tegengesproken waarschijnlijk.
1: Goh, ik heb dat, ik heb dat een aantal weken geleden opgezocht.
0: Ah, voilà. Ik wist het wel.
1: Ja, maar ik ben het vergeten. Ja, nee.
0: Ook dat verbaast ons niks. Natuurlijk. En ondertussen regent het, maar ook medailles. Het was een weekend vol medailles. We hebben medailles gehaald met België. Op het EK zwemmen, op het EK atletiek, op het EK turnen. Amai. Er was wel een kleine nuance van onze nieuwslezeres daarnet. Ik weet niet of je
1: het hoort.
0: Ja, het was toch een beetje toch een piekurke geven. Ja, vorig jaar hadden we er meer, hè. Medailles. Maar ja, goed, ja. Het ene jaar is het andere niet.
1: Dus. En kunnen we nog, ze zijn allemaal uitgedeeld, de medailles?
0: Kunnen we nergens nog een scheef slagen?
1: Nee, maar je hebt dat soms zo, hè, dat er dan iemand een medaille moet afgeven. Je hebt dat zoveel jaren later, hè. Nou ja. En dat jij dan uiteindelijk...
0: Er zal wel weer fraude en... wat is dat? Allee, zo,
1: doping.
0: Doping, ja, dat wordt toch mee gemoeid zijn. En anders passeer ik even langs de politie van Dendermonde. Daar hebben ze nog wel wat goud liggen om wat medailles te maken. Dat is allemaal geen probleem.
1: Ik heb een verhaal gemist, denk ik.
0: Allee, Koen.
1: Wat is er?
0: De goudvondst in Dendermonde. Dat heb je nu toch niet gemist?
1: Oei.
0: Ze hebben in een huis dat ze aan het renoveren waren.
1: Maar nu net.
0: Maar ja, wat was het? Een paar dagen geleden.
1: Oei.
0: Hebben ze een kist gevonden vol goud. Totale waarde 9 miljoen euro.
1: Ah nee, ik heb dat gemist.
0: En half Dendermonde nu natuurlijk. We gaan even kijken of er nog iets ligt. En er ligt niks meer.
1: Je hebt ook gekeken.
0: Nee, ik heb niet gekeken. Ah, okay. Maar de politie heeft dus letterlijk een oproep gedaan van stop met langs te komen op die site. 1, je mag daar niet komen, want er zijn renoveringswerken. Dat is niet veilig. En 2, we hebben zelf een keer goed rondgekeken en alles is weg. Heb je dat verhaal gemist? Allee?
1: Ja, maar ik ben een aantal dagen in het buitenland. Nee, niet buitenland geweest. Ik ben op een staycation geweest een aantal dagen. Ik heb mij afgesloten van de buitenwereld.
0: Okay.
1: Dus ik heb dat allemaal gemist.
0: Maar dus miljoenen aan goud. Maar echt, zoals in een geschat. Hè? Dus Jommeke die heeft al gebeld. Dat is hier mijn afdeling. Echt zo, maar echt klompen goud en munten. Zoals je een schat altijd ziet afgebeeld in sprookjes en verhalen.
1: En als je dat open doet, die kist, dan is ook zo... Wow. Dat licht, zodat hij opschijnt.
0: Net halssnoeren en zo. En zo'n kroon, dat ontbrak er nog aan. Maar voor de rest was dat helemaal een schat, zoals je dat ziet in de sprookjes.
1: Dendermonde staat op zijn kop.
0: Ja, zeker.
1: Mooi toch?
0: Ja,
1: mooi verhaal.
0: Goed. En ondertussen zijn de medailles natuurlijk nog niet uitgedeeld in het nationale voetbal. Want die zijn er nog maar net aan begonnen. Wat is het? 2 speeldagen of zoiets? Is daar al iets gebeurd van betekenis? Dat gaan we horen van onze vaste correspondent zometeen.

0: En het marcheert allemaal hoor, want we hebben hem al aan de lijn.
1: Topsport.
0: Ja, de enige echte Stefan Smet, onze sportgod sinds jaren, is er weer bij. Goedemorgen.
2: Ja,
0: ik dacht, ga die mensen direct een goed gevoel geven, zo, hè? Helemaal voor de eerste keer.
3: Maar er is ook van alles toch al gebeurd, want heb je de Jupiler Pro League, maar er was dan toch ook al de Europa League of de Challenger, of hoe heet dat allemaal van die dingen?
0: Allee, om een lang verhaal kort te maken, ze zijn er nog niet aan begonnen of er zijn al agendaproblemen eigenlijk, hè? Toch?
2: Ja, absoluut. Ja. Je hebt natuurlijk die Europese voorrondes momenteel, waar heel veel aandacht ook naar gaat. En daardoor komen bepaalde Belgische clubs eigenlijk al wat in ademnood. En niet enkel door hoge temperaturen, maar vooral door die opeenvolging. Bijvoorbeeld AA Gent en Anderlecht, die hebben al 2 voorrondes achter de kiezen en die hebben er nog wel wat te gaan. Anderlecht nu niet, maar AA Gent wel. Waardoor dat uiteindelijk dat programma wel heel druk wordt en ze moeten tegelijk dus gaan presteren, zowel in Europa als in België. En dat is dan bijvoorbeeld voor Anderlecht gisteren toch dan net wat te moeilijk gebleken. Want op bezoek in Beveren, na enkele jaren toch terug in die Triple Pro League.
0: Ja, die komen uit de... Wacht, je moet dat de Challenger Pro League noemen zeker? Is het niet zoiets?
2: Ja, of zoals wij gewoon zeggen, tweede klasse.
0: Ah, ja, ik durfde dat niet meer zeggen, want blijkbaar is dat verboden. Ja, ja.
2: ik heb nog geen enkele boete in mijn bus gekregen. Dus,
0: tweede klas dus. Ja, die komen uit tweede klas. Maar dat is toch weer zo'n seizoensstart gemist, noemen ze dat dan toch?
2: Veranderlicht. Ja, ja, toch een serieuze domper. Hè? Want de voorbije weken door die Europese kwalificaties leek het wel alsof zo een nieuwe een revival van Anderlecht opgaande was. Maar ja, ik vrees na gisteren dat ze terug allemaal met de voetjes op de grond staan. En dan mochten ze vanochtend al in alle vroegte het vliegtuig opstappen richting Kazachstan. Een vlucht van 9:30. Ik denk dat het toch niet zo gezellig zal zijn op dat toestel.
3: Misschien is het wel met eten bij. Je weet, ja, om de tijd een beetje...
0: Dat maakt alles goed.
3: En is het een goede film op tv? Ik weet niet of dat ook zo is, zoals wij op de bus. Alleen meestal steken ze dan zo'n film op. Dus toch, maar kunt de mensen wat bezighouden.
0: Brugge is wel helemaal op kruissnelheid. Net als Antwerp en Gent dus ook. Die hebben er dan blijkbaar toch iets minder last van gehad, van dat Europese avontuur. Ze staan er alle 3 met 6-6.
3: Charleroi ook, denk ik.
0: Charleroi ook? Ah,
3: ja, die zijn er ook bij.
0: Had ik gemist.
3: Ja,
0: oké, okay, wat. Waar ligt dat aan, Stefan?
2: Toeval.
0: Ik kan zo eerlijk zijn, het is zalig.
2: Ik wil absoluut Charleroi of Antwerp niks tekort doen, maar Antwerp heeft bijvoorbeeld tot nu toe gespeeld tegen 2 promovendi, dus laat die ook nu nog maar even enkele wedstrijden spelen tegen iets sterkere tegenstanders. Club Brugge, die hebben ook nog het maximum, maar daar is het ook alles behalve kruissnelheid. Dat is eerder ook, puur op talent en kwaliteit. Nee, in dit geval zou ik het toch eerder op puur op kwaliteit willen houden. En AA Gent, ja, die staan er ook met 6-6. Maar wie gisteren in La Louvière was, kan ook wel bevestigen dat dat nu ook niet bepaald flitsend ging. Maar ook op beslissende momenten een tikkeltje meeval en ook gewoon wel kwaliteit, ook links en rechts. Ik denk dat we vooral vertrokken zijn voor een competitie waar een handvol teams toch net te sterk zal zijn voor het gros van die competitie. En heel veel verrassingen gaan we toch niet te zien krijgen. Toch niet in de duels met die absolute topploegen.
0: Ja, maar het verschil met de vorige seizoenen is natuurlijk wel dat we weer te zien gaan krijgen. Want het is weer overal te zien, als je tenminste betaalt. Op de verschillende... Ja, maar nee, dat was heel anders.
3: Ja, maar als je vorig seizoen ook betaalde, dan kon je het ook zien.
0: Ja, maar alleen op een app. En dat is voor veel mensen vertocht. Ja, dat is te ingewikkeld. Dat gaan we niet doen. Dus mensen kunnen het gewoon terug op hun oude vertrouwde televisie zien, mits ze betalen, de kleine nuance. Dat is wel zo, dat is een groot verschil, hè. Er gaat weer meer aandacht naar dat voetbal. Balveen is ervan?
2: Absoluut. Ja. En ik denk dat ergens vanaf begin september ook opnieuw samenvattingen op een open net, namelijk bij Play, te zien zullen zijn.
0: Ja, voilà.
2: Dat is toch ook wel niet onbelangrijk. Want,
0: je voelde die aandacht voor dat voetbal verslappen totaal daardoor. Dat is gewoon zo.
2: Terecht, ja. Terecht, absoluut terecht. En ik hoop vooral dat alle betrokken partijen nu ondertussen wel hun lesje geleerd hebben.
0: Ja. En niet meer doen, hè, jongens.
2: Ja, het is misschien ijdele hoop, hoor. Maar ik hoop vooral dat men daar toch wel naar de toekomst toe toch ook even bij stilstaat wanneer nieuwe onderhandelingen zouden moeten opgestart worden binnen enkele jaren. Ja. Of je weet nooit wanneer. Want het is niet dat dat zo'n opeens de hemel op aarde zal kunnen beloven. Dus toch maar even afwachten of dat contract effectief volledig wordt
0: En dat ze hun lesje hebben geleerd, daar
3: en
0: komt het eigenlijk
3: het
0: op.
3: Het is ook het seizoen dat elk punt telt.
0: Zeker.
3: Voilà. Ja, maar dat is toch, hè? Want,
0: en
3: ja.
0: Stefan heeft dat van hem gemaakt, denk ik. Dankjewel, tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: Yo.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: hebt De Kok met COCK en je hebt ook Oscar met een K. Blijkbaar, dat wordt duidelijk gemaakt. Met een zekere Galit en Nobody Make Me Feel. Het is 17 augustus. En ik moet even... Ja, ik heb het net tegen Stefan ook nog gezegd. We hebben de olifant in de kamer nog niet benoemd. Er staat namelijk, ik weet niet of je die uitdrukking kent, er staat namelijk een olifant in de kamer en iedereen zwijgt daarover.
1: Is er een olifant?
0: Ja, er staat hier een gigantische olifant in de kamer, want we zijn 17 augustus en Jeroen en Koen zijn al op de radio. Dan zou je moeten weten, daar zit iets achter. Dat is niet normaal. Normaal zouden die kerels pas in september beginnen in normale omstandigheden. Dat is gewoon zo.
1: Maar die mannen hebben geen leven, dus ze dachten we gaan al beginnen.
0: Dat is ook waar. Maar dat is niet de reden waarom wij op 17 augustus hier zitten. Er is een reden. En die reden zal misschien niet zo tof zijn, maar we gaan ze jou wel vertellen. Later in dit programma. Om maar te zorgen dat je blijft luisteren, want het is nog niet voor direct.
1: Ah, ik dacht, ik ga de olifant al binnenlaten.
0: Ah, nee, want we mogen hem nog niet benoemen.
1: Nee, oké, okay, zeg maar. Dus,

0: met zijn vier robuuste poten op de vloer. Four to the floor, Offenbach en de Olifant. En zo is het 7:30.
1: Je staat op dit ogenblik een tiental minuten aan te schuiven op de E40 naar Brussel. En dat tussen Sterrebeek en Kruinen. En ook nog op de binnenring van Brussel tussen Halle en Beersel moet je op dit ogenblik 15 minuten bijtellen.
0: Er is ook goed nieuws. Die file op de E17 richting Antwerpen is blijkbaar verdwenen.
2: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Een contradictie in terminus. Happiness is so sad. De Swedish House Mafia. Maar voor sadness is er geen plaats. Wel voor happiness, want ook hij meldt zich weer aan. De enige echte, de weerman. Erwin, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Dag Jeroen en Koen.
2: Ja, we hebben ook het idee dat je vandaag wel wat uit te leggen hebt. Hè? Want als je buiten kijkt, dan heb je gevoel, ja, de zomer is afgelopen.
0: Ja, ja, maar eerst even over die zomer.
2: Ah, okay.
0: Wat een zomer hebben wij gehad, Erwin. Dat is toch...
1: Amai. Ja, hey. Ja. Genieten aan de volle 100%. Wat een zomer. 3 officiële hittegolven. Maar lokaal waren het er 4 of zelfs 5. Amper regen gevallen. En zon à volant. Hey.
0: Ja. Ja, wat een... Het was ongelooflijk. Ik heb gisteren nog op een barbecue gezeten met iemand die aan de kust woont. En zo een beetje bezig was met het verenigingsleven aan de kust en zo. Die zei ook, zo'n zomer dat hebben wij, maar ik denk in 15 jaar, niet meer meegemaakt. Zou dat kunnen kloppen?
1: Dat zou kunnen kloppen, al was de zomer van 2022, die van 2019 was ook echt goed. En natuurlijk de zomer van 1976, niet vergeten.
0: Daar werd heel veel naar gerefereerd, hè? Naar die van 76.
1: Ja. Ja, maar we komen aardig in de buurt.
0: Oké,
1: zeker weten.
0: Maar goed, ja, vandaag plots een heel ander scenario. Wat is dat hier, zeg?
1: Ja, de komende uren en dagen toch wat minder. Dat snikhete zomerweer. Dat behoort voorlopig tot het verleden. We moeten het stellen met een graad of 23, met zon, met wolken. Af en toe ontstaat er ook een bui, zonder al te veel erg. En bovendien, laten we eerlijk zijn, iedere druppel die uit de lucht valt, zeker in de Hoge Venen,
0: is wel
1: goud waard. Ja, absoluut. Mm. Absoluut.
0: Ja, alles ziet geel, hè. Alles waar vroeger gras en dergelijke stond, dat ziet geel. Ik ben kleurenblind, maar ik denk dat het geel is.
1: Ja, geel, bruin. Dat gaat toch stilletjes aan opnieuw groen worden. Want toch. Morgen en woensdag, eerder een licht wisselvallige variant van de zomer. Met afwisselend zon en wolken. Bij temperaturen rond 22 graden. Dat ene buitje, dat moeten we er iedere dag wel bij nemen. Maar kijk, tussendoor is er ook wel ruimte voor de zon. En nog voor voldoende buitenactiviteiten. En ook de nachten worden geleidelijk frisser, maar daar zal niemand rouwig om zijn.
0: Oh.
1: Zo kunnen we opnieuw aan de volle 100% inslapen. Het was toch, kijk, zwoele nachten, Jeroen. Ja, oké, dat is meegenomen. Ja.
0: Absoluut.
2: Hou je van zwoele nachten misschien?
0: Natuurlijk wel.
1: Ja,
0: want ik ga nu al de vraag stellen die niemand durft stellen. Zit er zo'n opflakkering van het zomerweer? Zit dat er nog in? Ja, toch, hè?
1: Ja, de lange termijnkaarten die zeggen dat in de loop van september opnieuw helemaal goed komt.
0: Ah, voilà.
2: Ja, maar het is topen, want ik heb net een nieuwe zwembroek gekocht. Ja, maar nee.
0: Dat is waar, belangrijk. Ja, moet afgeschreven worden. Hè.
2: Maar nee.
0: Het komt helemaal goed. Dankjewel, Erwin. Welcome back, man.
1: Yo.

0: alleen mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zien om iets leuk te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
0: Je komt toch eens langs, hè?
4: Nieuwbouw of renovatie?
5: Terras of poolhouse?
4: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
5: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Bommetje of rustige duik.
7: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
6: Meer info. dm-zwembaden.be.
8: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
9: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
10: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Ja, zeg het maar.
0: Are you with me?
1: Are you with me?
0: Are you with me?
1: We zijn er, we zijn er. Goedemorgen. Maar er is natuurlijk wel een addertje onder het gras. Het is 17 augustus en als je ons een beetje zou kennen, dan weet je dat dat raar is dat wij hier al zijn. We hebben er altijd, als we starten aan een nieuw seizoen, hebben we er altijd zo'n erezaak van gemaakt. Wij starten als het schooljaar start en nu zitten we hier al op 17 augustus. Dat heeft natuurlijk een reden.
2: Omdat je dacht van, ik mis mijn collega. We gaan samen...
1: Ik ben blij dat je nog altijd een grapjas bent gebleven.
2: Ah, zo ben ik, ja.
1: Nee, ik snap het. We hebben dan net al gezegd, er staat een olifant in de kamer. We hebben hem tot nu toe nog niet benoemd. Mensen beginnen al te gokken en zo. Rudy bijvoorbeeld schrijft hier, het zal toch niet het laatste seizoen zijn, zeker? Ja, het is eigenlijk nog erger dan dat, beste vrienden. Het is zo. Dit wordt aangekondigd als de start van een nieuw seizoen. En dat is het niet. Het is eigenlijk het einde van het vorige seizoen wat je nu hoort.
2: Ja, maar nee, in mijn hoofd is dit een nieuw seizoen.
1: Nee, dat klopt dus niet.
2: Ja, dat klopt niet.
1: Dit, wat we nu aan het doen zijn, is het einde van vorig seizoen. Vorig seizoen, in juni,
2: ja?
1: Eind juni, hebben wij afscheid genomen van jullie. Hebben we gezegd, fijne vakantie, wat weet ik allemaal. Omdat wij toen ook nog niet 100% wisten hoe de kaarten lagen. We wisten wel al iets, maar we konden er nog niet veel over zeggen. Die kaarten liggen nu iets duidelijker. En die kaarten zeggen ons dat we vanochtend, maandag 17 augustus, hier begonnen zijn aan het einde van vorig seizoen. Om op een deftige manier afscheid te kunnen nemen van jullie. Het is zo dat wij nu gestart zijn, maar over een kleine 2 weken. Dus wat is het dan? Vrijdag 28 of zoiets. Ik weet het niet, even niet uit het hoofd. Dan stoppen we ermee.
2: 28 augustus.
1: Ja.
2: En dus, ik vat het even samen, want je bent
1: dit
2: zo...
1: Dit is het einde van het... Wat is het dan? Tiende seizoen?
2: In mijn hoofd. En ik heb het ook zo in mijn hoofd gestoken, dus ja, gaat niet
1: steek
2: veranderen.
1: Steek het uit uw
2: nee,
1: hoofd?
2: Nee, elk begonnen seizoen is een nieuw seizoen. En dit is dus het 11e seizoen. Ja. Het 11e seizoen, dat dus...
1: een heel kort seizoen
2: van
1: zal
2: tien,
1: zijn.
2: Van 10 uitzendingen. Met andere woorden, we stoppen.
1: Ja, we stoppen ermee maandag 28 augustus. En dan gaan jullie allemaal vragen waarom. Daar kan ik voorlopig nog niet heel veel over zeggen, maar je herinnert je dat vorig seizoen ook niet over rozen is gegaan. Ik heb dan een bericht, want het ligt aan mij, moet ik zeggen zoals het is. Ik heb een bericht de wereld moeten insturen dat het door omstandigheden enzovoort enzovoort niet lukte. Ik ben hier de hele maand november niet geweest, denk ik, vorig jaar. En ja, die kaarten liggen dus nu weer op tafel door, laat het ons...
2: Ik vind dat, ja, maar je maakt het altijd
1: familiale omstandigheden, dat is het. Kan ik dit... Ik wil wel, hè, maar ik kan het niet meer doen. Omdat ik er moet zijn voor familie. In de brede zin van het woord. Dus ja, zolang dat allemaal niet opgelost is, kunnen we dit niet verder doen. Zo simpel is het. Ja.
2: Voor alle duidelijkheid, ik ben er ook niet mee akkoord. Maar dat is al een beetje een duo. Hè. Het is niet, dat is een duo. Hè. Je doet alles samen en samen beginnen. Voilà. En dus ook samen stoppen.
1: Handje in handje.
2: Handje in handje. Voilà, kijk. Ja. Het is wat het is.
1: Het is niet anders.
2: Nee.
1: Dus ik zou zeggen, mannen, we hebben nog een

0: Ja, ik kan me voorstellen dat je wel een pilletje nodig hebt nu. En wij zeker, want... Ja, het is... waarschijnlijk verwacht je nu, omdat je ons een beetje kent, van... En nu gaan die
1: zingen... Ah ja, het is om te lachen.
0: Het is niet om te lachen. We stoppen ermee over een kleine 2 weken. En we willen deze 2 weken in augustus nog even aangrijpen. Om op een deftige manier dat ochtendavontuur dat we beleefd hebben de afgelopen 13 jaar ongeveer, is het op een fijne manier te beëindigen.
1: Ja, maar allee, ja. Ik mag alles zeggen wat we ooit we hebben geen geheimen.
0: Jij mag alles zeggen, jongen.
1: Nee, maar weet je wat het is? Jij wou gewoon stoppen van de zomer en er gewoon mee stoppen. En ik dacht het niet.
0: Allee, nee, dat is waar. Het feit dat we hier nu nog 2 weken zitten, dat ligt aan Koen. Dat is waar.
1: Ja, maar nee.
0: Koen heeft letterlijk gezegd, we hebben niet op een deftige manier afscheid kunnen nemen van de ochtend. Dus, en dan hebben we deze oplossing.
1: Die mens wou gewoon stoppen. Ja.
0: Maar Willem is veel gezegd.
1: Ja, oké, maar nee, ik weet het wel. Maar je maakt op een bepaald moment een keuze en ja, dan heb je die keuze gemaakt, voilà, en dan doet hij dat. Ja.
0: Ja, ik zal de reactie van Filip, want er zijn zoveel reacties, dankjewel daarvoor. Doet deugd aan het hartje. Die van Filip er even uithalen. Alle begrip, maar oh zo jammer, privé gaat inderdaad altijd voor. Maar mogen we het verdomd jammer vinden? Ja, dat mag, tuurlijk wel. Maar goed, als je de geschiedenis van dit programma een beetje kent, dan weet je dat wij ooit al eens gestopt zijn. Van moeten. En toen zijn wij ook terug opgedoken. Nou, wat was het? Een jaar of 2. Dus ja, zeg nooit nooit, nee, denk ik dan. Maar je weet het niet. Je weet het niet.
1: Het is eigenlijk onze nieuwe baas die dan gezegd heeft... Allee, het is een heel verhaal. Maar goed, onze nieuwe baas, toen nog niet onze baas, die zei van kom eens terug, mannen. Ja. En voilà,
0: omdat wij ook zeiden, we zijn hier nog, hè. En eigenlijk kan het wel nog steeds. Maar nu kan het niet meer, dat is jammer, dat is zo. Maar we gaan er nog eens 2 weken terug goed van pakken, zeg maar dan maar. Oké, voilà. Dus zet het in je agenda. 28 augustus is, zoals de kaarten nu liggen, de laatste Jeroen en Koen.

0: Dit is Top
1: 8 uur geweest.
2: Met een nieuwe update over de bosbranden in de Hoge Venen. Loren Breisink legt uit.
3: Een goeiemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit naar de grens met Duitsland. Dat melden Duitse media. Het vuur en de rook naderden het grensstadje Monschau. Daarom werden daar een 30-tal mensen preventief geëvacueerd. Maar er is beterschap op komst, zegt weerman David Henau van het KMI.
4: Het zou daar 1 tot 4 mm moeten regenen vanochtend, dus dat zal wel helpen. Dat het voldoende is, dat is af te wachten, dat betwijfel ik. Maar in elk geval, ook de komende dagen gaat er dan wel regen vallen. Minpuntje is natuurlijk dat er morgen dan meer wind komt.
3: En die kan het vuur weer aanwakkeren of doen heropflakkeren. Intussen is al minstens 3000 hectare natuur afgebrand. En de brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Het parket is ook een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Het is nog niet duidelijk waarom. Bij die brand in Aragon is al meer dan 17.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. In totaal kwamen al 2.325 mensen om. Bijna 5.000 mensen raakten besmet en dat aantal blijft snel stijgen. Volgens de VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola. Voor de huidige variant bestaat ook nog geen vaccin. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. En Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. Ons land keert met 4 medailles terug van op het EK Atletiek in Birmingham. 1 keer zilver en 3 keer brons. Het zijn 2 medailles minder dan op het vorige EK van 2 jaar geleden in Rome. Op de slotavond kwam onze mannenaflossingsploeg 200ste van een seconde tekort voor het brons op de 4x400 meter. Nederland werd 3rd, onze Belgian Tornado's dus 4de. Daniel Segers kon het net niet afmaken.
5: Superzuur. Je komt naar een kampioenschap eigenlijk in die beste vorm ooit. Je wordt afgezet in een medaillepositie en dan wordt je geklopt op de lijn en hoop je het ook als laatste loper het been te brengen voor het land. En ja, ik heb al een paar mentaal tikken gehad deze kampioenschap en deze komt er echt nog wel bovenop.
3: Bij de vrouwen werden onze Belgian Cheetahs 6de in hun 4x400 meter. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. En ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.
1: Echt veel files zijn er nog niet, dat moeten we eerlijk toegeven. Dat is eigenlijk goed nieuws. Op de E19 wel een 10-tal minuten vertragen richting Antwerpen tussen Mechelen-Noord en Rumst.
2: En je staat op dit ogenblik ook een 10-tal minuten aan te schuiven op de E40 naar Brussel tussen Sterrebeek en Kraaijnem.
0: Dit is Top! Jeroen en Koen.
1: Maandag 17 augustus, het is 7:05. Heel goedemorgen. Jonas Blue, Emily Leaf en Edge of

0: Ik weet niet wat daar allemaal gezongen wordt, maar het klinkt zomers. Dat zal wel de bedoeling geweest zijn. Jonas Blue hoor je hier. En
1: Melf.
0: Melf.
1: Malieve.
0: Ja. Ah, ja. Ik zei Malieve. Dus blijkbaar is het Melf. Excuseer.
1: Ze hebben mij dat ook wijsgemaakt.
0: Ik moet nog veel leren.
1: Ja, maar nee. Je hebt nog 2 weken.
0: Sorry voor dat slechte nieuws van daarnet, vrienden. Maar ja, kijk, we kunnen alleen maar rechtuit zijn. En bon, dat is wat er nu staat te gebeuren. Je luistert naar de laatste Jeroen en Koen uitzendingen. Tot volgende week vrijdag.
1: Ja, dat zijn er nog 10.
0: Dat zijn er, deze inbegrepen, inderdaad.
1: 9,5.
0: Dat zijn er nog 9,5. Ja, 9,5.
1: Ik had dat altijd bij.
0: Wat is hier allemaal aan vooraf gegaan? We hebben ongelooflijk aan het puzzelen geweest en aan het proberen en zo verder enzovoort. Maar goed, geen enkel scenario bleek goed genoeg. Laat ons het daarop houden.
1: Het is eigenlijk ook, als ik dat mag zeggen, we weten het eigenlijk zelf. Wat is het, 1 week of 2?
0: Ja.
1: Dat is toch, hè?
0: Ja.
1: En dus, ik moet toegeven, ik heb de afgelopen dagen heb ik zo'n aantal momentjes voor mezelf genomen. En dan heb ik een poging gedaan. Nee, maar dan heb ik een poging gedaan om zo, ja. Alleen ja, je begint al zo'n aantal dingen op te schrijven waarvan je denkt, ja, dat moet ik gezegd hebben op de radio.
0: Ah, ja.
1: Maar ik ga dat houden
0: ik
1: voor.
0: Ben benieuwd.
1: Nee, wacht, ik ga dat houden voor volgende week.
0: Ga je het lijstje nog aanvullen?
1: Dingen die
0: ik nog gezegd wil hebben.
1: Nee, maar ja, je probeert dat ook een beetje op een mooie manier af te sluiten. Ja.
0: Ik probeer het slechte nieuws een beetje luchtiger te maken.
1: Dat hoeft niet.
0: Ik denk dat je het met mij eens bent, collega, als ik zeg dat die samenwerking die wij jarenlang gehad hebben, dat we die een beetje moeten respecteren. En dat wij misschien verdwijnen in de ochtend, dat is zeker zo, maar daarom niet verdwijnen van de zender. Dus als er...
1: Ja, maar samen gaan we toch... we gaan verlopen, staat er toch niks op de planning?
0: Nee, er staat niks op de planning. Maar als er zich iets aandient en het lukt voor allebei en het lukt voor de zender en ik zeg maar wat, een speciale uitzending, een keer een hitparade, een keer onnozel komen doen een paar uur ergens... Dan zijn we er wel nog.
1: Ja, maar daarmee kan ik mijn boterham niet vinden.
0: Nee, dat is waar. Ja, wat ga jij doen eigenlijk?
1: Ik hoop dat
0: er zijn grappen genoeg gepasseerd van wanneer we nu op pensioen en dit en dat en geen. Maar jij bent nog in de fleur van je leven natuurlijk.
1: Ik weet het echt niet.
0: Ik weet het ook niet voor u, hè. Als je nu van mij een oplossing verwacht, niet komen.
1: Wel, maar dat was de bedoeling, dat jij nu zou zeggen...
0: Ik moet het weer allemaal oplossen. Voilà. Ben ik Nerveani, hè, man?
1: En wel, daar gaan we mij kunnen vinden.
0: Denk de godverdomme nu plannen in je leven.

0: En ondertussen gaat het op onze, hoe heet we, de sms-box, ging ik al zeggen, dat is echt iets uit het verleden.
1: De Topradio BE, eenvoudig is het. Ja.
0: Gaat het terug over de belangrijke zaken van het leven. Ik hoort lepeltje pap in Starboy van de Weeknd, zegt er iemand. Dat was mij nog niet opgevallen.
1: Lepeltje pap.
0: Lepeltje pap.
1: Even zo mogen in zijn stem, het zal dat zijn. Lepeltje pap.
0: Lepeltje pap. Ja, goed. Ik zal er de volgende keer op letten. Over, is het mee eten bij gesproken? Ronald, die steekt al zijn helpende hand uit naar jou, Koen. Want jij hebt hier al meteen een oproep gedaan die door merg en been ging. Als je ooit een boterham wilt, dan zullen wij luisteraars die wel geven. Dus voilà, noteer ze een nummer al, voor het geval dat je niet meer binnen mocht later. En dan kan je daar een boterham gaan halen.
1: Maar eigenlijk, ja in mijn hoofd zit gewoon... stel nu dat er een baas aan het luisteren is van een ander radiostation. En dat hij denkt van, amai, Dine Koen.
0: Ja.
1: Maar ja, je weet ook, dat gaat niet gebeuren.
0: Nee.
1: Ja, ik besef het. Ja, besef, kom.
0: Waarom zou de baas van anderen...
1: Wel zo gewoon om talenten ontdekken.
0: Talentscouting.
1: Ja, talentscout, ja. Zo even,
0: ja.
1: Je weet dat toch niet?
0: Die zijn nu weg. Hier gaat het niet gebeuren.
1: Blijf, wacht op mij.
0: Ik ga je een keer laten zien wat ik allemaal kan.
1: Ja.
0: Allee, ik kondig het volgende plaatje en dan misschien...
1: Oh. Ja. Ah, dus dit gaat bepalen of ik al dan niet...
0: Heven. En Caitlin
2: Abigail. Stop maar al.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs, wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Disco Lines, no broke boys. Dus ze willen geen jongens die er financieel eventueel slecht voor staan.
1: Maar ja.
0: Daar hebben we een oplossing voor, toch? Hé, hey, wat was dat? Was dat niet het...
2: Ik verveel mij.
3: Alarm!
0: Ja, dat was het. Het Ik verveel mij alarm. Dat is een dingetje dat je kent van deze zomeruitzendingen dat wij nu mogen verder zetten. Dat is goed nieuws.
1: Het enige wat je eigenlijk hoeft te doen als je het alarm hoort is... Het is al geweest.
0: Ja, ja.
1: Het is dus de bedoeling dat je gewoon laat weten, ik verveel mij.
0: En is er iemand zich aan het vervelen op deze maandagmorgen?
1: Ik weet het niet.
0: Oké. Okay.
1: We wachten even.
0: Nee, maar misschien is het handiger dat je het even opschrijft op de app en naar ons doorstuurt. Dan zijn wij op de hoogte van jouw verveling en dan kunnen we daar iets aan doen.
1: Ja, want we hebben gigantisch veel tickets liggen, duo-tickets voor, ik zeg maar iets, Bobbejaanland, e-karting, Bellewaerde, de Grotten van Han, Jumpsky, het Maisdoolhof. Allee, ik kan wel even doorgaan. Dus heel veel dingen die je kan gaan beleven.
0: Voilà. Dus stuur het even door. We gaan iets doen aan jouw verveling. Zometeen. Je hebt daar een paar minuutjes de tijd voor, namelijk de minuutjes die Alesso nu gaat innemen met In Your Eyes. Dan gaan we iemand bellen.

0: Alesso and One Republic, In Your Eyes. Hey, jawel, je hebt het gehoord daarnet.
1: Het Ik Verveel Mij
2: Alarm!
0: Het Ik Verveel Mij Alarm heeft weerklonken. Is dat een goed woord? Ik weet het niet. Ik kan het niet aantrekken. En dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan.
3: Helemaal juist. We hebben Leentje aan de telefoon. Allee, het is Leen. Ik maak er meteen Leentje.
0: Leentje van, ja, vrijpostig als hij is.
3: Hey, dag Leen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Je kan er tegen dat Koen jou Leentje noemt.
4: Hij mag dat.
0: Ja, hij mag dat.
3: Ja, maar je was zo enthousiast toen ik je opbelde. Ik dacht van, oh, Leentje toch. Leentje, maar je bent je dus... ik zit nog een beetje in de zomerstemming. Leentje, vertel eens, je verveelt je op dit ogenblik?
4: Ik ben eigenlijk aan het werken.
0: Ja, oh, maar dan snap ik het. Wat voor saai werk doe je misschien?
4: We gaan dat niet uitspreken. We kunnen collega's luisteren.
0: Ja, dat is waar. Het is misschien... Stront vervelend, maar het brengt wel brood op de plank.
4: Ja, ja, ja, ja. Dat is waar.
3: Maar af en toe is het toch leuk, hoop ik dan. Want dan is het
4: ja, ja, ja, ja, ja. We maken het leuk. Hè. We hebben topradio, hè, heel de dag.
0: Ah, oh, voilà. Dat kan altijd helpen. Dat is een oproep naar werkvloeren waar het niet mag, hè, want dat is ook zo. Dus bij jullie mag het wel. Dat is toch, toch wel positief. Ja. Goed, ja, we gaan wat doen aan jouw verveling. Je hebt daarnet al kennis gemaakt met onze onuitputtelijke bron van vervelingsbestrijdingsmiddelen, mag ik het zo noemen. Ja. Is er daar eentje die jouw ogen uitsteekt? Dat je denkt, dat zou wel tof zijn.
4: Oh, wij zijn wel fan van pretparken en dergelijke, dus, ja. Maar eigenlijk is alles goed.
0: Ja, het is allemaal een beetje pretpark, hè? Een beetje
4: ja. Goed, ja.
0: Dus, we hebben hier een ratje. En moet zij dan de start geven of zo? Voor?
3: Juist, ja, okay. Zij mag aftellen. Leen mag dus aftellen zometeen. En dan is dat jouw lieve collega om er Jan een schwung aan te geven, hè, zoals we dat zeggen.
0: Oké, okay, dus Leen, een zware, verpletterende verantwoordelijkheid is jouw deel. Als jij zegt start, dan start het.
4: Oké, 3, 2, 1, start.

0: top.
1: Oh ja.
2: De Sportoase zie ik je hier staan. Kan je daar iets meer over vertellen? De Sportoase. Ja. Wat kunnen we daar allemaal beleven, collega?
3: Je kan daar gaan zwemmen.
2: Ah ja, wel.
3: Ja, maar dat is... Nee, maar dat is gigantisch. Allee, dat is gigantisch groot. Met wildwaterbanen en zo van die dingen. Dus ik denk dat dat echt wel een uitstapje is wat je moet gedaan hebben.
2: Pretpark met water.
4: Ja. En wij hebben een 4-jarige zoon, dus dat komt helemaal goed.
2: Voilà. Ja, blijf bij hem, hè. En zo, zorg ervoor dat hij
3: niet verloren... Veel plezier op de wildbaan.
2: Dat hij niet veel verloren loopt. Dus, ja. Ja. Nee, dat wordt een leuk familieuitstapje. Ja. Weg met de verveling. Bedankt om mee te doen.
4: Super.
3: Dag.
5: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Voor degenen die zich verplicht nu moeten verder vervelen, we blijven dit spelletje de hele week spelen. Dus je kan je kans nog wagen de komende dagen. Het rijpt nog ook. Kygo en Stay. En zo is het 8:30 geweest. En dus... Nou, eens kijken naar de weg.
1: Als je wil blijven in Tubeke, dat kan op de E429. Je staat 10 minuten aan te schuiven. Op de binnenring van Brussel dan, tussen Strombeek en Machelen, moet je er op dit ogenblik 15 minuten bij tellen.
0: En dan nog wat problemen op de E19. Tussen Mechelen-Noord en Rumst in de richting van Antwerpen verlies je een tiental minuten. En in de andere richting eigenlijk ook, ter hoogte van Rumst, wordt er ook 10 minuten vertraging gemeld. E19 richting Brussel is dat dan.
2: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series, Benjen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Dit is... Top.

0: liefste. Ja.
1: Nu komt het niet meer natuurlijk.
2: Altijd.
1: Ah. Fijn. Volgende keer bij Google, let op de natte poepen. Dat is niet de eerste keer vandaag dat er zo misunderstood lyrics voorbij komen. Fijn. Moving to the sun. Nee, de zon verdwijnt stilletjes aan van ons. Niks aan te doen. Maar toen het zonnetje wel nog scheen, hebben we het er natuurlijk goed van gepakt, deze vakantie. Ik ben niet in het buitenland geweest, maar dat was ook totaal niet nodig. Wat een prachtige zomer hebben we gehad. We zien alle twee poepenbruin, eigenlijk. En jij ook.
2: Ah, dank je. Ja? Ja?
1: Ja, ja.
2: Ik ben ook deze zomer naar de wellness geweest. Een schoonheidssalon. En dan vorige week een aantal dagen in een bed and breakfast. Bed and breakfast, een plaats waar je slaapt. En ook ontbijt.
1: En ontbijt. Ja. De naam zegt het een beetje zelf. Geeft het al een beetje weg.
2: Ja, maar wacht.
1: En dat heeft hij gedaan, hoor. Geslapen en ontbeten, toch?
2: Ja, maar ik heb van alles meegemaakt in die bed and breakfast. Ja. Want het was eigenlijk de bedoeling om een aantal dagen niet met dit bezig te zijn. Met mijn job en... Dus het begon...
1: What else is new?
2: Maar ja, maar goed, wacht. Ja. En het begon eigenlijk toen ik dan ging ontbijten op dag 1. Ja. In een bed and breakfast, dat is wel iets speciaals. Je eet ook allemaal samen. Aan één grote tafel.
1: Ah, is dat zo?
2: Dat is niet altijd zo. Maar goed, nee. In de bed and breakfast, de Brakelhoen, waar ik zat in Brakel. Waar
1: we gaan even reclame maken, tuurlijk.
2: Nee,
1: wel.
2: Maar ik heb dat beloofd. Ik heb dat beloofd.
1: En wat brengt het op, Koen?
2: Niks. Nee, het was gewoon uit sympathie. Nee, het was uit sympathie. Okay, nee, maar goed, dus ik zat...
1: Hebben ze uit sympathie dan ook een stukje van de factuur gedaan? Of,
2: Dat niet. Maar goed,
1: zo klonk het wel.
2: Nee.
1: Goed, ja.
2: Nee, dus ik zat...
1: De Brakel-ding is...
2: Hoen. Niet de parelhoen, maar de Brakelhoen. Dus ik zat aan tafel in, je weet wel, aan zo'n gigantische tafel. En er zaten twee koppels ook nog, die daar ook wouden ontspannen.
1: Dus plaats voor zes.
2: Ik heb een solo-tripje gemaakt, dus ik was alleen. Ik zat op de kop van de tafel.
1: Ja.
2: En op een bepaald moment beginnen we te praten. En plots gaat het over wat we allemaal doen van job.
1: Ja, ja.
2: En op een bepaald ogenblik...
1: Dus moest jij toegeven dat je dit doet?
2: Ja. Nee, ik zei gewoon, het ging over het feit dat ik nooit ontbijt en dat ik altijd vroeg moet opstaan.
1: Ja.
2: En dan zei ik, ik doe iets in de media, iets op de radio.
1: Klinkt altijd goed.
2: Ja, en dan zei die madame, je werkt toevallig toch niet voor Jeroen en Koen? Waarop ik zei, ik ben Jeroen en Koen, zei ik.
1: Allee, toch de helft.
2: Je bent toch een stukje.
1: En jij mocht raden welke helft.
2: Ja.
1: En zat ze erop?
2: Ze zat erop.
1: Mooi.
2: Dat is toch een gigantische...
1: Bent herkend in de bed and breakfast.
2: Wel, dus eigenlijk niet, hè, want die was al een half uur met mij aan het praten en die wist niet over...
1: Maar ik heb het deze zomer ook regelmatig meegemaakt. Ik vind dat wel altijd sympathiek dat de mensen even iets komen zeggen. Want dat is altijd positief. Dat is waar.
2: Ja, oké. Okay,
1: ze komen je nooit de huid vol schelden. Dat is mij al opgevallen, moet ik toegeven. Dus ik vind dat... Allee, tof. Al die mensen die deze zomer eens goeiedag komen zeggen zijn en zo.
2: Is ook altijd leuk als er volk bij is. Ja, dat gebeurt dagelijks.
1: Ja, dat gebeurt ook dagelijks. Dat is wel zo. Maar dan denk je toch altijd... Ja, de mensen die op tv komen, dat die herkend worden. Ja, normaal. Maar mensen die op de radio werken, die herkend worden... Dat is... Ja, dan moet je toch al een grote fan zijn. Want dan ben je niet alleen aan het luisteren, dan ben je ook naar onze sociale kanalen aan het kijken. Of weet ik veel wat. Ja, dat je dat gezicht dan kent, dat is speciaal. Dus bij deze, sympathiek. Dankjewel. Tof. Nee, het was tof.
2: Wel, geniet ervan, want binnenkort weet niemand nog wie je bent.
1: Als je ermee stopt, dat vervaagt snel. Ja, dus natuurlijk. Dat is alleen. Maar kom af en toe nog eens goeiedag zeggen. Hè. Mocht u ons herkennen bij deze, we vinden het sympathiek. Daarover gesproken, ik heb nog een kleine anekdote.
2: Oh, nee.
1: Ik heb gisteren een vriendin van mij aan de telefoon gehad. En die vertelde me... Zelfs zij wordt er al mee lastiggevallen. Ze stond aan de kassa van de supermarkt. Ik was met haar iets gaan eten. Onlangs. Dus ik stond aan de kassa van... Zij stond aan de kassa van de supermarkt. En die kassamedewerker zei tegen haar... Zeg, heb ik u nu niet met Jeroen in het restaurant zien zitten? Maar zij kent die mens niet, hè? Dus zij werd herkend omdat zij met mij op een restaurant had gezeten. Dat is toch grappig?
2: Ja. Zeg, vertel eens, was het een knappe?
1: Het is een goede vriendin, Koen.
2: Ja, maar zo begint dat, hè? Interessant, zeg. Ja.
1: En moeit u niet, vooral.
2: Ah, ja. Oké.
1: Gotta get back. Ja, get back.
2: En was het ook met boom boom pow op het einde?
1: Nee, maar wel met een dessert.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
5: Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: Geen saai job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.

0: De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
1: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
2: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
3: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
4: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
5: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
4: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
6: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. We make you move.

0: Michel West. Ja, zo heet hij, ja. Kijk, ik kan er ook niet aan doen. Same Man, zo heet het. Ah, ik heb er eentje in het kader van...
1: Happy Birthday!
0: En het is...
2: De geschiedenis van vandaag.
0: Het is 17 augustus en vandaag de verjaardag van Bruno, Tom, Jelle, Arne, Veerle en Lode. Het is namelijk een zesling die geboren werd in 1983, 17 augustus 1983.

0: een van die zes even horen. Een happy birthday zeggen. Die staan hier gewoon in de geschiedenisboekjes, hè. Die zijn dus nu, als ik wel goed uitgerekend heb, 37 geworden dan. Het zou kunnen, hè.
1: Ja, ik ben even aan het opzoeken, want je hebt zo toch een bepaalde... Als je een bepaald aantal kinderen hebt, dan is dat iets, een belastingsvoordeel of zo?
0: Oh ja,
1: is dat niet zo?
0: Sowieso, ja.
1: Nee, maar dat is niet...
0: Veel kindergeld en alles.
1: Jawel, ja, maar ik denk dat je vanaf een bepaald aantal ook in een bepaalde schaal zit. Dus misschien is daarom dat
0: ze... Meneer denkt weer meteen aan de centen.
1: Nee, maar misschien hadden ze er 5 en dachten ze... Ah nee, dit is een zesling. Ah ja,
0: het is een zesling. Zesling.
1: Maar jongens...
0: Dat is zeer uitzonderlijk, vandaar dat het in de geschiedenisboekjes staat natuurlijk. Op 17 augustus 1982, en daar is een eeuwige discussie over... Maar goed, volgens deze bron is het dit. Werd de allereerste compactdisc ter wereld uitgebracht. En ze hebben mij altijd wijsgemaakt dat het eerste compactdisc... dat een album van de Dire Straits was. Maar volgens dit geschiedenisboekje was het... een stuk klassieke muziek. 14 walsen van Frédéric Chopin. Gespeeld door de Chileense pianist Claudio Haro. Ik ken hem allemaal, de Claudio. En dat zou de eerste cd ooit geweest zijn. Ik vond de Dire Straits net iets sexier, moet ik zeggen. Maar
1: de feiten zijn de feiten.
0: Ja, voilà. En wat staat er nog in de geschiedenisboekjes? Op 17 augustus 2026... Nee, dat is vandaag... hebben Jeroen en Koen aangekondigd... dat ze aan hun afscheidstournee beginnen.
1: Ah ja.
0: Ja, van nog 9 uitzendingen na deze.

het nog eens herhaalt. Wat we eerder vanochtend hebben gezegd. Blijkbaar heel veel mensen die het nu voor het eerst horen. Maar straks komt er nog een stukje uit onze speech. Laat het ons zo noemen voor het

0: gemak komt er online. Een kleine samenvatting van het hoe en waarom komt er straks nog online. Hè? Heb ik begrepen, hè? Is goed, hè?
1: Ik laat het je weten als het van dat is. Maar, ik wil mensen ook niet zenuwachtig maken. Want mensen zijn dat filmpje nu aan het in de montage.
0: Maken,
1: in de montage
0: of zo. Achter de schermen.
1: En die luisteren op dit ogenblik naar alles wat wij vertellen.
0: Ja.
1: En dus als wij nu zeggen van kom, zorg dat klaar is. We kunnen die mensen niet opjagen.
0: Niet nee, laat je niet afleiden. Ook niet als er iemand komt roepen. Stop eens met je beweging. De mensen zijn zich aan het concentreren.
1: In de montagecel.
0: Ja, achter de schermen.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die brave jongen, ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Dit is Stop!
6: En zo werd het 9 uur.
5: En opnieuw beginnen met een update over de brand in de Hoge Venen. Lore Brijsink heeft een update.
7: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit naar de grens met Duitsland. Het grensstadje Monschau werd gisteren wel deels ontruimd. Een dertigtal mensen worden preventief ergens anders opgevangen. Journaliste Louise Buquet.
8: Het is lichtjes aan het regenen hier op de Hoge Venen. Dat was voorspeld. Er zou vanmorgen tot 5 mm kunnen vallen. Dat is uiteraard goed nieuws, goed voor de brandweer. Dat doet deugd en dat doet dat vuur ook goed. Maar of het echt een verschilmaker zal zijn, daarvoor is het waarschijnlijk te weinig. Pas woensdag gaan we echt veel regen krijgen.
7: Maar het gaat ook harder waaien en dan kan het vuur weer aanwakkeren. Sinds vrijdagmiddag is al minstens 3000 hectare natuur afgebrand en de brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Het parket is ook een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. In totaal kwamen al 2325 mensen om. Bijna 5000 mensen raakten besmet en dat aantal blijft snel stijgen. Volgens de VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola. Voor de huidige variant bestaat ook nog geen vaccin. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog twee strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt. Standaard heeft er twee. Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6. Net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. En ons land keert met 4 medailles terug van op het EK Atletiek in Birmingham. 1 keer zilver en 3 keer brons. Het zijn 2 medailles minder dan op het vorige EK van 2 jaar geleden in Rome. Op de slotavond kwam onze mannenaflossingsploeg 200ste van een seconde tekort voor het brons op de 4x400 meter. Nederland werd derde. Daniel Segers kon het net niet afmaken.
9: Superzuur. Je komt naar een kampioenschap eigenlijk in die beste vorm ooit. Je wordt afgezet in een medaillepositie en dan wordt je geklopt op de lijn en hoop je het ook als laatste loper het been te brengen voor het land. En ja, ik heb al een paar mentaal tikken gehad deze kampioenschap en deze komt er echt nog wel bovenop.
7: Bij de vrouwen werden onze Belgian Cheetahs zesde in hun 4x400 meter. En Zizo Bergs is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Hij werd door in de tweede ronde van de Spanjaard Daniel Merida, dat is de nummer 40 van de wereld, in 2 sets. 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt er meteen uit in het dubbelspel in Cincinnati. Ze verloor samen met de Russin Schneider van een Taiwanese-Australisch duo in 3 sets. Mertens ging er daar ook al meteen uit in het enkelspel. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. En ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.
5: Dankjewel, Lore. En dan toch eens kijken of je op deze maandagochtend staat aan te schuiven.
6: Er is maar één plaats. Dat is op de E19, maar wel in beide richtingen. Dus zowel richting Antwerpen, tussen Mechelen-Noord en Rumst, 10 minuten. Als richting Brussel, tussen Kontig en Rumst, eveneens 10 minuten.
10: Dit is Stop. Jeroen en Koen.
5: Maar jullie mogen papi zeggen. Papi.
6: Tegen
5: papi.
6: U. Serieus blijven, hè, Koen.

0: Hij zou nog altijd graag papa worden, heb ik het gevoel.
1: Het, kan, het kan toch nog, hoop
0: het
1: ik.
0: Het kan zeker nog.
1: Allee, bij 35.
0: Biologisch kan bij mij zelfs nog, maar dat gaan we de wereld niet aandoen, denk ik.
1: Ja, als je wilt.
0: Wil daar eens niet meteen mee akkoord gaan? De eerste uitzending van de afscheidstournee en het zit er hier weer al tegen, jongens.
1: Oh, papa worden. Ah, ik vind het leuk. Ja. Alleen de gedachten, hè.
0: Maar ja,
1: ja. Ja, goed, ja.
0: Hoe oud ben je nu?
1: Wel 35.
0: Je kunt wel laten invriezen en zo, hè.
1: Mezelf?
0: Ja. Oh ja, je neemt moeite. In 2 weken kijkt er toch niemand meer naar.

0: veel voorkomend scenario afgelopen zomer dat je op straat wandelt, iemand tegenkomt die je al dan niet kent en dat die dan zegt, och, nu is het echt wel te warm, is zeg. Maar nu zijn we dus vanaf vandaag blijkbaar in een heel ander scenario terechtgekomen. Ja, ik begin erover omdat het plaatje Sun Kaim heet natuurlijk. Maar...
1: Wel, ik beloof je dat we voor 10 uur toch eens gaan kijken of het zal beteren.
0: Oh, wel.
1: En misschien beginnen wij vandaag, maar dan gaan we dat straks... Ja.
0: Zijn we de zomer echt kwijt of hebben we recht op nog een beetje zon en zo? En trouwens, ik antwoordde dan altijd van... maar laat ons, of dat ik die mensen nu ken of niet, ik heb altijd geantwoord van... Laat ons nu even eerlijk zijn. Ook jij bent al naar het zuiden van Spanje of naar Turkije of naar Creta of weet ik veel wat gevlogen. En daar is daar ook 35, 40 graden. En dan klaagde jij toch niet? Dat is toch waar? En als dat hier, als dat hier is, is iedereen maar aan het mopperen en aan het zagen dat... ik vond dat niet. Ik vond dat plezant.
1: Ja, ja.
0: En voor mij mag dat nog even blijven duren ook.
1: Ja, ja. Ja, maar zo s'avonds als ik dan... want s'avonds was meestal het momentje dat ik dan... ik zeg nu maar iets naar Lilia Marleen of de kampioenen aan het kijken was.
0: Oh, wat een verrassing.
1: Ja, en het was dan altijd veel te warm binnen. Ja, ja. Dus dat is het enige...
0: TV als ik... buiten zetten, hè, Koen, was het probleem.
1: Ja. Ah ja, voilà.
0: Opgelost. Zal helpen verhuizen.
1: Ja, wel, ja, dat is goed.

0: Medusa en Bad Memories.
1: Bad Memories.
0: Ja, zo heet het. Zij die het zouden gemist hebben, de mededeling van vanochtend staat ondertussen online. Daar kan je het op je gemak.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Top! We make you move! De 4 op een rij
4: van vandaag. Maandag 17 augustus begint met de Purple Disco Machine. Something on my mind. Als jij ook nog iets on your mind hebt om in deze 4 te steken. We zijn daar flexibel in, het kan nog. Stuur maar door via de app.

0: mij zei.
1: Nee, ik deed zo wat weekend vibes, weekendwaanzinachtige vibes. Ja. Excuses.
0: Oh, die aanvaard. Maar wat een patat van een klassieker aan het einde van Vier op Rij vandaag. En zo oud ook, hè.
1: Oeh. Ja, ik ken je nog zo. Sorry.
0: Oh my god, dat ik zo oud was. 30 jaar oud.
1: Ja?
0: Dit hier. Okay. The Spirit. We zitten trouwens met die zesseling uit Blankenberg. We hebben ze nog niet gehoord. Ze zijn vandaag 43 geworden, want ik had het een beetje fout uitgerekend. Maar wat gaan ze doen? Ons buitst mij.
1: Denk het niet. Dat heb je zelf al gedaan.
0: Ja, voilà, kijk. Dus ik doe nog eens een warme oproep. In 1983 werden Bruno, Tom, Jelle, Arne, Veerle en Lode geboren. Een zesling, zeer uitzonderlijk, in Blankenbergen. Hoe gaat het ondertussen met die mensen in het leven, vraag ik mij af.
1: Lieve mensen in Blankenbergen en omstreken, wij hebben jullie nodig. En
0: een zesling, dat moet toch traceerbaar zijn?
1: Ja,
0: Allee, ik hoop dat het nog lukt tegen het einde van de uitzending. Ondertussen is het 9:30.
1: En dat wil zeggen dat ik jullie de blijde boodschap mag brengen dat er op dit ogenblik geen vertragingen zijn langer dan 10 minuten. Joepie de poepie.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil.
6: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
5: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Oh, ons cv-fotoboekessen.
8: Mag ik eens kijken?
7: Wauw. Oh, weet je dit nog?
8: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt echt alsof we terug zijn.
9: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
10: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL.
11: Love to see you shine.
12: Go yellow!
13: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Echt, een heel jaar!
13: Ja, echt.

0: Ja, zomer is bijna voorbij. Was dit de zomerhit van dit jaar? Ik denk dat hij wel in aanmerking komt. De hele zomer hebben wij toch van padadom, pom, padadom gedaan.
1: Hè? Nee, het was vooral de Bousta.
0: Ja, met, de Bousta, dat is waar. Ja. Ja, nee, als iemand de titel verdient, is de Bousta wel met spaghetti. Komen we later nog wel eens op terug. 9:55 is het ondertussen. Maar ja, dat bakken in de zon...
2: Ja, dat behoort voorlopig tot het verleden. We moeten het stellen met een graad of 23. Met zon, met wolken. Af en toe ontstaat er ook een bui. Maar zonder al te veel erg. En bovendien, laten we eerlijk zijn, iedere druppel die uit de lucht valt, zeker in de Hoge Venen,
0: is wel
2: goud waard. Ja, ja, absoluut.
0: Voilà. En die gaan we dus nog krijgen. Maar we hebben aan onze weerman ook gevraagd of een heropflakkering van de zomer er nog in zit. En dat zijn lange termijn voorspellingen, niet betrouwbaar, ik weet het allemaal wel. Maar hij heeft daar positief op geantwoord, hè?
1: Juist, ja. Dus het ziet er eigenlijk nog goed uit. Ja, ja, ik heb ook toevertrouwd dat ik een nieuwe zwembroek heb gekocht. Voilà. Dus, het zou spijtig zijn dat die nog een jaar in de kast moet liggen.
0: We schuwen het belangrijke nieuws hier niet.
1: Nee. Dus,
0: Wat dat die nog lang duurt, nee.

0: Robin Schulz en Kiddo en This Is All We Got. Ja. We hebben nog een kleine 9 uitzendingen en we worden hier al meteen op de vingers getikt. Nee, de zomerhit van dit jaar was niet de Bauza, maar volgens iemand die het volgens zichzelf kan weten, hebben wij de boot volledig gemist. De zomerhit van dit jaar was een nummer dat ik nu voor het eerst ga horen, vrees ik, en jij ook. Een zekere Rutger van Barneveld. Klein fragmentje.
1: Ik hou van zomer, zon en strand. Daar ergens in het buitenland.
2: Oei, oei, oei.
1: Met mooie meiden om me heen.
0: Mooie meiden om zich heen, ja.
3: Jij ziet ook een videoclip. Is het de moeite?
0: Nee. Ah, okay. Ik zie alleen de hoes van een plaat, maar dat is al meer dan genoeg. Als die een nieuwe zwembroek koopt, dat is ook nieuws, denk ik.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je kamionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
4: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
7: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
8: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
9: Luister op Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime.

0: Lucas en Steve krijgen dan een tikker hard first, zeggen ze dan ook.
1: Het nieuws van de dag.
0: Behalve dat van ons, vinden we ook nog wat nieuws van de dag in de kranten. Want het zou best kunnen dat je vandaag opnieuw ook aan de dagtaak bent begonnen, zoals wij een beetje. En dat sommige van je collega's een beetje vreemd binnenkomen. Dat zou zomaar kunnen.
2: Is er iemand die Euromillions gewonnen heeft? Want meestal zijn het zo verhalen.
0: Nee, maar dat je het echt ziet, bedoel ik.
2: Fysiek?
0: Ja, fysiek.
2: Dat die veranderd is?
0: Dat die binnenkomt en een beetje raar loopt.
2: Ah, oei.
0: Want dit jaar waren er maar liefst 9.275 mensen die de finish hebben gehaald bij de dodentocht. En er deden er hoeveel? 11.000 ongeveer mee. Dus dat is een heel hoog percentage, denk ik, van mensen die de eindmeet hebben gehaald. Nochtans, het was geen gemakkelijke editie. Hè? Het was heel heet, alleen zo het einde van de zomerperiode. En het verschil tussen dag en nacht was toch ook redelijk aanwezig. Dat moet toch op de spieren werken? En waar zit ik je allemaal te vertellen? Koen weet dat beter dan ik. Hij heeft het zelf ook gedaan. Twee keer zelfs, denk ik, hè?
2: Ja, omdat mijn eerste poging niet was. Iets in mijn rug geschoten. Ja, dat zijn zo mensen die excuses beginnen. Wel, dat ben ik. Ja, was iets in mijn rug geschoten. Ja. Dus ik heb een jaartje later nog eens een poging gedaan.
0: Ja.
2: En dan is het wel gelukt.
0: Ja.
2: Ik moet toch even. Het is
0: kapot, hè?
2: Het is een gevecht tegen jezelf. Ja. En een moeilijk momentje heb je meestal tijdens een nacht. Als je zo aan 50, 60 kilometer zit. Zo.
0: Ja. Denk je dan, ik ben in de helft? Of denk je, nog maar in de helft?
2: Maar het is dubbel, hè? Ja. Heel veel aanmoediging. Gingen langs de kant meestal.
0: Je de hele wel... nacht hoor. Ja.
2: Dus je hebt dat momentje zo om 3:30, 4:00, dat er toch wel wat... Ja, dan is het moeilijk.
0: Ah, ja.
2: Want dan zijn er weinig...
0: Te weinig supporters.
2: Juist. Ja. En dan ben je op jezelf aangewezen. Maar dat is goed. Dan is dat momentje tot jezelf komen.
0: Ja.
2: Maar ja, goed maar.
0: Deelnemers hebben mij ook al verteld, zo die laatste 3 kilometer... Want dat is echt een erehaag waar je doorgaat.
2: Ja.
0: Dat geweldig is.
2: En je denkt ook dat die allemaal van jou gekomen zijn. Maar voor wel duidelijkheid, dat is niet zo.
0: Dus
2: hè?
0: Ik moet toegeven. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik ben dat ook niet van plan. Maar ik ben wel al ooit eens van plan geweest om zo... Alleen die laatste 3 kilometer te doen. Het zou toch kunnen? Perfect kan. Dat kan perfect, hè. Dat je daar gewoon nog wel gaat tussen wandelen. En dat iedereen denkt, zie een keer hoe fris dat die er nog uitziet. Ik ga dat een keer doen.
2: Ja, dat is
0: puur voor de lol. En zo. Alle felicitaties in ontvangst nemen. We gaan dat organiseren. Oh. Dat is de jury die al... Oh.

0: Dromen er allemaal niet van om ooit eens iemand te zijn. Be Someone, Fast Car van Jonas Blue.
1: Dat is juist. Wij waren ook iets samen. Zeker. Als duo. Oh. En dus nog...
0: Zakdoeken.
1: Ik moet nog beginnen aan mijn afscheidsspeech.
2: Ja, maar dat ga je een afscheidsspeech?
1: Dat is nu toch wel het minste.
0: Ik moet zeggen dat ik de mededeling daarnet... Dat klonk ook als een speech. Maar ik heb dat... Op het moment zelf even uit de mouw geschud. Dit is niet stoeven dat ik doe, maar...
1: Nee,
0: ik ben zo niet de man van speechen voorbereiden. Ik heb al gemerkt, als ik het voorbereid, is het slechter als ik het niet doe. Snap je?
1: Dus, meestal, ja. Hè. Maar goed, ja. Kijk, of je het zelf wat vindt. Mensen die pas beginnen luisteren. Deze ochtend bekendgemaakt door, wij samen, Jeroen en Koen, jouw ochtendduo. Dat dit ophoudt binnen een tweetal weken, nog twee weken te gaan. Voilà. Samen in de ochtend. Maar je vindt alles online op de sociale media. Ja, de geweldige speech die dus niet
0: voorbereid was.
1: Niet als voorbereid.
0: En het rare is, als ik een speech moet geven...
1: Zo doe je dat ook zo in uw privé?
0: Soms vragen de mensen wel, kunnen ze woorden placeren? Ah, op zo, een of andere gelegenheid.
1: Een jubilee.
0: Mensen gaan er dan vanuit dat je dat ook kan met... Ik zeg maar 14 genodigden voor u aan tafel. En dan gaat dat mij niet af. Zet mij in een studio met een micro en een koptelefoon. En met uw misnoegde blik rechtop. Dan lukt dat.
1: Okay.
0: Maar zo in het wild lukt dat veel minder.
1: Maar goed, we zullen jou voor duizenden mensen zetten. En dan kom ik mee. Ja. En dan geven we jou een koptelefoon. En dan doen we gewoon alsof daar niemand is.
0: Ja.
1: En voilà.
0: Ja.
1: En we zijn vertrokken.
0: Voilà, gaan we dat afspreken. Dus ik ga geen speech schrijven. Jij wil... Goed, we hebben
1: nog
0: tijd.
1: Ik ga er nu al aan beginnen.
0: We kunnen nu nog eens zeggen tot morgen. Voilà, zeg.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Dit is Top!
2: Een goedemorgen. Het is 10 uur, tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Lore. Een goedemorgen, Lore.
3: Een goedemorgen. Vorig jaar is een record aantal voedingszaken gesloten in ons land. Omdat er een gevaar is voor de gezondheid van de klanten. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het waren er meer dan 500, of ruim een verdubbeling in amper 4 jaar tijd. Het komt onder meer doordat het personeel de hygiëneregels niet genoeg kent, zegt Helene Bonte van het Voedselagentschap.
4: We zien dat er heel veel roulement is in zaken. Dus zaken die opengaan, die opnieuw sluiten of die nieuwe eigenaars krijgen. En daarnaast ook wel problemen met infrastructuur, dus verouderde gebouwen. In de steden zien we ook meer ongedierteproblematieken. Dus dat zijn ook wel dingen die natuurlijk een invloed hebben tijdens een inspectie en die ook wel een ernstig risico voor de gezondheid kunnen inhouden.
3: Bij bakkerijen en slagers is meer dan de helft niet volledig in orde. Bij pitazaken is dat 3 op de 4 en bij ziekenhuizen bijna de helft. Ons land onderzoekt een sneller en goedkoper drone-afweersysteem met lasers of andere nieuwe technologieën. Defensieminister Franke trekt daar zowat 160.000 euro voor uit, dat schrijft HLN. Het gaat om een samenwerking met 10 andere NAVO-landen, zodat er niet voor elke verdachte drone een dure raket nodig is om die neer te halen. In Belgorod in Rusland zijn 6 doden gevallen bij een Oekraïense raketaanval. Dat meldt de gouverneur van de regio. Er vielen ook 4 gewonden, onder wie een kind. Gisteren kwamen in Rusland ook al 12 mensen om bij andere aanvallen. In Oekraïne vielen dan weer 7 doden bij Russische aanvallen. Opklaringen en wolken, soms buien en rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.
1: Dit is Top! Van Leliendaal.
2: Als jij nog niet wakker bent op deze maandagochtend, heb ik daar nu de perfecte remedie voor. En dat in de vorm van Marshmallow en Faruko.
1: Top!
2: Esta vida!

Hallo, hallo. Goedemorgen. Maandag 17 augustus vandaag. Hopelijk ben je al een beetje bekomen van de terugkeer van Jeroen en Koen, want alles leek op een heel leuk weerzien te lijken, tot ze met slecht nieuws kwamen deze ochtend. Wegsfeer. En moest je het gemist hebben, omdat je nu pas top hebt opstaan, dan laat ik het zo meteen nog eens horen wat ze juist gezegd hebben. Dat is voor zo meteen. Eerst nog Moloko en Forevermore in de ochtend van Top. Goedemorgen.

0: Jeroen en Koen zijn terug uit vakantie, maar het is van korte duur. Ze hadden namelijk niet zo leuk nieuws tijdens hun eerste uitzending vandaag, deze ochtend. En dat nieuws, dat klonk zo.
1: Het is zo dat wij nu gestart zijn, maar over een kleine 2 weken. Dus wat is het dan? Vrijdag 28 of zoiets. Ik weet het niet, even niet uit het hoofd. Dan stoppen we ermee.
2: 28 augustus. Ja. En dus, ik vat het even samen, want je bent
1: dit
2: zo...
1: Dit is het einde wat is het dan, 10e seizoen?
2: In mijn hoofd, en ik heb het ook zo in mijn hoofd gestoken, dus het gaat niet
1: steek
2: veranderen.
1: Het uit uw
2: nee,
1: hoofd,
2: elk begonnen seizoen is een nieuw seizoen. En dit is dus het 11e seizoen, het 11e seizoen, dat dus...
1: een heel kort seizoen
2: van
1: zal
2: tien,
1: zijn.
2: Van 10 uitzendingen. Met andere woorden, we stoppen.
1: Ja. We stoppen ermee.
0: Ja, ze stoppen er dus mee binnen 2 weken. Op vrijdag 28 augustus zal dus hun laatste show zijn hier op Top. Nog 9 uitzendingen, vol een bak genieten dus van onze 2 koningen van de ochtend. Als jij nog een boodschap hebt voor onze 2 heren, dan mag je dat altijd eens laten weten via de Top Radio BE-app. En dan geef ik het gewoon door aan Jeroen en Koen, hè. Dus laat maar komen. Nu Oscar and the Wolf. In de Baron Remix, Strange Entity.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Knaldi.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Ik zie heel veel leuke en lieve berichtjes binnenkomen via dat Top Radio B-app voor Jeroen en Koen. Ze hebben namelijk deze ochtend laten weten dat het de laatste twee weken Jeroen en Koen zijn op je radio hier op Top. Ze stoppen ermee. Maar heel fijn om die leuke berichtjes te lezen. En ik geef ze sowieso door aan Jeroen en Koen. Hè. Dus als je nog een berichtje voor hen hebt, stuur maar gerust door. Zeg zometeen een nummer dat zijn populariteit te danken heeft aan de Spaanse Netflix-serie La Casa de Papel. Komt er dus aan, maar dat is voor na. Keto en John, Turn the Lights Off.

0: Thierry stuurt in de Top Radio B-app. Het is een zwarte maandag vandaag. Ik ben in diepe rouw. Wel, Thierry, ik ga je helpen. Want binnen exact 1 minuut gaan we dansen.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benji.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
9: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
10: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Dit is Top. We make your move. Your summer beat. Timo van Leeuwen.

0: Zeg, het is tijd om de Top Radio BE-app erbij te nemen.
1: Hit of shit.
0: Want ik heb jouw mening nodig. In Hit of Shit mag jij laten weten wat jij van de nieuwe muziek vindt hier op Top. En dat doe je door Hit door te sturen als je het goed vindt. En Shit als je het maar niks vindt. Vandaag de nieuwste van Robin Schulz. De Duitse DJ die staat bekend voor zijn zomerse klanken. En hij is aan de slag gegaan met deze bullet hier. Het is een nummer van Watermat. En dit nummer was zeer populair in de zomer van 2014. En nu heeft Robin Schulz er een nieuwe beat onder gezet en ook een vocal. Ja, er is een zanger bijgekomen. Het nummer heet Take It Slow. En ik ben zeer benieuwd wat jij ervan vindt. Laat jouw mening maar achter via de Top Radio BE-app.

0: mee.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
6: Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
7: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
8: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
9: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
10: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
11: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team.
12: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
13: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
14: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
15: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
16: Kansen krijgen op je werk.
17: Check.
16: Interesse in machines.
17: Check.
16: Goede werksfeer.
17: Yes.
16: De Witte van de Café. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
18: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
19: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
20: Our Dreams!
21: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werk. Textiel.
22: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
23: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Ik had jouw mening nodig over de nieuwste van Robin Schulz samen met Watermat. Het is een remake van Bullets, dus je kan het wel wat herkennen, de stijl. En de vraag was simpel. Vond jij het een hit of een shit?
1: Hit of shit?
0: Bjorn die stuurt via de Top Radio B-app hit door. Ook Nick is van. Ruben die vindt het een shit, maar dat is zowat een van de weinigen vandaag. Filip, voor mij een hit. Klinkt heel goed in de oren. Ook Karin is van, want die stuurt wauw, machtig. Zeker en vast een hit voor mij. Dus in het algemeen doet hij het gewoon heel goed. De nieuwste van Robin Schulz, Take It Slow. En morgen hoor je hem gewoon opnieuw en dan kan jij opnieuw je mening geven.
1: Dit is Top.
0: Nu hoor je Lost Frequencies met Leef Vedaal op Top.
1: We make you move.

Vijf voor elf met deze Stromae en Tafet. We gaan naar de top headlines van elf. En dat doen we samen met Jack Jones en M&EK. Where did you...

0: Amai, zalige Pattaya hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
7: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
9: Dit is Stop!
10: Goedemorgen, hoog bezoek in de Hoge Venen deze ochtend. Lore weet meer in de top-headlines.
11: Een goedemorgen. Koning Filip bezoekt zometeen het rampgebied in de Hoge Venen, waar sinds vrijdag al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand is. De koning gaat eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte zullen brengen van de situatie. De koning wil ook een beeld krijgen van de schade. Hij zal ook de hulpdiensten en de vrijwilligers bedanken voor hun werk en hun inzet. Vorig jaar is er een record aantal voedingszaken gesloten in ons land. Omdat er een gevaar is voor de gezondheid van de klanten, dat schrijft het Nieuwsblad. Het waren er meer dan 500, of ruim een verdubbeling in amper 4 jaar tijd. Het komt onder meer doordat het personeel de hygiëneregels niet genoeg kent, zegt Helijn Bonte van het Voedselagentschap.
12: We zien dat er heel veel roulement is in zaken, dus zaken die opengaan, die opnieuw sluiten of die nieuwe eigenaars krijgen. En daarnaast ook wel problemen met infrastructuur, dus verouderde gebouwen. In de steden zien we ook meer ongediertenproblematieken. Dus dat zijn ook wel dingen die natuurlijk een invloed hebben tijdens een inspectie en die ook wel een ernstig risico voor de gezondheid kunnen inhouden.
11: Bij bakkerijen en slagers is meer dan de helft niet volledig in orde. Bij pitazaken is dat 3 op de 4 en bij ziekenhuizen bijna de helft. De Deen Jonas Vingegaard zal dit jaar niet meer koersen. Dat laat zijn ploeg Visma Lisebike weten. Vingegaard viel vorige maand zwaar in de ronde van Frankrijk en brak zijn sleutelbeen. Hij moest opgeven en heeft toch altijd last van die blessure. Vingegaard wil daarom de komende maanden genoeg rusten en zich meteen focussen op volgend jaar. Opklaringen en wolken, soms buien en 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden.
9: Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
10: Het zotste verkleedfeest van het land staat weer voor de deur en jij kan erbij zijn. Zometeen meer na Another and Talk to You. Top.

Dit weekend is het weer zover. Top Your Summer Beat. Het zotste verkleedfeest van het land met Camping Kitsch Club op de Lange Munten in Kortrijk. Op de line-up staat onder meer Frank Verstraeten, Jan Vervloed, Pat B en nog vele meer. En wij hosten daar bijvoorbeeld ook een stukje van de Spoiler Room met Top Retro Arena DJ Steph D&O en Steve Wee. En de god van het festival is er ook bij. En dan heb ik het over MC Drummer natuurlijk. En ik heb goed nieuws, want wij hebben hier nog een paar tickets liggen voor Camping Kitsch Club op zaterdag 22 augustus. En die gaan deze week sowieso nog de deur uit. Dus als je erbij wil zijn, dan moet je goed blijven luisteren de komende dagen, want we geven nog tickets weg voor Camping Kitsch Club.

Als jij vandaag op zoek zou moeten gaan naar een nieuwe job, stel je dat even voor, dan vraag ik me af, hoe zou jij dat doen? Is dat via Google? Is dat via AI? Jobplatformen zoals de VDAB, Indeed.com? Via de krant kan ook nog, LinkedIn, het kan allemaal. Hoe zou jij dat doen? Want Gen Z, die hebben blijkbaar een andere manier gevonden om een job te vinden. Zometeen leg ik het uit hoe. Eerst nog Reggie en Laura Tesoro met deze Bound to Be.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Knaldi.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
4: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL.

0: niet.
1: Hoe ga jij op zoek naar je nieuwe werk? Wel, het kan via LinkedIn, het kan via websites, via de krant, het kan allemaal. Maar blijkbaar hebben meer en meer jongeren, die zijn allemaal klaar met de traditionele manier van solliciteren. Gen Z zoekt dus een nieuwe manier om bij werkgevers op te vallen. En daarvoor blijkt nu TikTok zeer populair te zijn. TikTok is volgens recente cijfers zelfs LinkedIn voorbij gegaan als populairste platform onder dus Gen Z. 22,1% gebruikt TikTok tegenover 20% die LinkedIn gebruikt. En 1 op de 5 keer kregen Gen Z'ers een uitnodiging voor een gesprek door gewoon een simpele post te maken via TikTok. Dus een videootje op te nemen waarin ze zeggen, ja, ik ben eigenlijk op zoek naar werk, dit zijn mijn kwaliteiten, bla bla bla bla bla. En ze worden wel degelijk uitgenodigd voor een gesprek. Dus voor alle werkgevers die aan het luisteren zijn, je moet dus je young potentials gaan zoeken op TikTok. Dat is the place to be.

0: Zometeen heb ik weer een gloednieuw dilemma voor jou klaarstaan. Komt eraan, eerst nog Harry PVR, die is onderweg.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Dit is Top.
4: Your summer beat.
3: Thibaut van Leliendaal.

0: week. Dus tijd voor een nieuw dilemma.
1: Daily Dilemma.
0: Vandaag heeft het allemaal te maken met het weer, want dat houdt ons toch weer bezig. Flauwe woordmop, ik weet het. De komende week wordt het wat frisser. Enfin, frisser, het is wat je frisser vindt. Hè. Elke dag 23 graden, af en toe zon, af en toe regen, af en toe is een buitje zo. Dus ik vroeg mij eigenlijk af of jij dat nu liever hebt, zo die dagen van vandaag, of ga jij toch voor die 30 plus graden van de afgelopen weken? Dus als je moest kiezen, zo'n weer als deze week, of toch liever de extreme hitte. In welk team zit jij vandaag? Is dat team 23 graden en af en toe is een bui, of team 30 graden en meer? Voor welke ga jij? Je mag het mij eens laten weten via de Top Radio BE-app. Zeer benieuwd naar boven.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier weg doen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers, rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maak je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
6: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
7: Maar nee, ik wil parket.
6: Tegels.
7: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
6: Goed idee.
7: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
6: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
7: Check isolatievloer.be.
5: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
8: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken, koop nu al de kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Met hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wil je niet missen.
9: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
10: Voor jouw droominterieur, glasdeuren online.
11: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
12: Luister.

0: Ik had je weer een vraag gesteld. Heb jij liever weer zoals vandaag of ga jij toch liever voor die extreme hitte?
1: Daily Dilemma.
0: De meningen zijn zoals altijd zo vaak ook verdeeld in de Top Radio BE-app. Morgan uit Lokeren die stuurt: Team 30 graden en meer geeft mij maar elke dag zomerweer. Niek uit Wingenen die vindt het weer van vandaag dan weer beter. Zalig, eindelijk ietsje koeler. Patrick die volgt hem daarin. Liever dit weertje, kan je normaal ademen en buiten komen. En dan heb je Carrie, die stuurt dan weer. Team 30 plus voor mij. Het weer nu doet me te veel denken aan de herfst. Ja, amai, maar dat is wel extreem. Als het in de herfst 23 graden is, ja, waar kan ik tekenen, Carrie? Laura die heeft dan een volledige uitleg klaarstaan. Als ik moet werken, liefst dit weer. En als ik met verlof ben, dan is hoe warmer, hoe beter... Liever dan. Oké, dat is duidelijk, Laura. Genoteerd. En dan heb je nog Patty, die stuurt hier. Toch voor de dikke hitte voor mij, al doe ik geen oog dicht 's nachts. Ja. Alleen daarom al vind ik dit weer veel leuker, want ik kan weer deftig slapen. Misschien heb ik zelf met een dons al bovenaan vanavond. Nee. Dat is misschien een beetje te vroeg. Nee, dat is overdreven.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu ze gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Dit is Top!
6: Goedemiddag, het is 12 uur, tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Loren. Een goedemiddag, Loren.
7: Een goedemiddag. Koning Filip bezoekt op dit moment het rampgebied in de Hoge Venen, waar sinds vrijdag al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand is. De koning ging eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte brachten van de situatie. En nu trekt hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en de vrijwilligers gaat bedanken voor hun werk en hun inzet en hen een hart onder de riem zal steken. De brand in de Hoge Venen woedt op dit moment op 2 kilometer van Kugelscheid. Dat is een deel van Buitgenbach dat tegen de Duitse grens ligt en eergisteren ontruimd werd. Die mensen kunnen dus nog niet terugkeren naar hun huizen. Toch loopt Kugelscheid volgens een hulpverlener geen gevaar. Je hoort journaliste Louise Buquet.
8: Het goede nieuws is dat afgelopen nacht het vuur niet extreem fel is uitgebreid. Al zeker niet richting het oosten, richting Duitse grens, wat gisteren wel het geval was. Al hoor ik dat de ploegen ter plaatse eigenlijk nog de evaluatie van de nacht aan het maken zijn, nog aan het bekijken zijn tot waar dat vuur afgelopen nacht is kunnen komen.
7: Het is ook lichtjes aan het regenen in de Hoge Venen en de wind staat goed. En dat helpt de brandweer om het vuur eindelijk onder controle te krijgen, want dat is hen nog niet gelukt. Er zijn daarom extra blushelikopters onderweg uit Duitsland en Noorwegen. Op dit moment helpen er al mee uit Nederland en Zweden. Het onderzoek naar de gasexplosie van vorige week in Brussel is afgerond. Dat meldt het Arbeidsauditoraat. Het gebouw is intussen ook weer vrijgegeven. Bij de ontploffing kwam een brandweerman van 50 om en raakte 3 andere mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Voor de kust van Cannes in Zuid-Frankrijk zijn 11 gewonden gevallen toen 2 boten op elkaar botsten. 4 mensen zijn er erg aan toe, dat melden lokale media. Er zou ook nog 1 persoon vermist zijn. Er is een zoekactie gestart met duikers en een warmtecamera. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Deen Jonas Vingegaard zal dit jaar niet meer koersen. Dat laat zijn ploeg Visma Leasebike weten. Vingegaard viel vorige maand zwaar in de Ronde van Frankrijk en brak zijn sleutelbeen. Hij moest opgeven en heeft nog altijd last van die blessure. Vingegaard wil daarom de komende maanden genoeg rusten en zich meteen focussen op volgend jaar. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien. Maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden. En ook woensdag en daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
6: Nog 1 plek op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten kwijt bent. Dat is op de Brusselse Binnenring. Daar is een ongeval gebeurd tussen Wezenbeek, Oppum en Leonard. Daar ben je 35 minuten kwijt. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
5: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
6: Met zometeen onze Top Tune of the Week. En die is deze week voor de Bausa. Komt eraan na James Hype en zijn Ferrari.
5: Top.

0: Je hoort hem deze week meer. Onze top tune of the week, De Bausa. Met Lose Myself.
1: Dit is top.
0: Als jij graag van vreemde tv-programma's houdt, dan heb ik heel goed nieuws voor jou. Want Streams komt vanaf september met Naked Attraction. Heb je daar wel ooit van gehoord? Dat is een soort van datingprogramma waar je meteen alles van elkaar kan zien. Een vrijgezel maakt kennis met 5 potentiële partners die elk in een koker staan. Maar die staan daar naakt in die koker. Ja, die hebben geen kleren aan. Die kokers gaan dan stapsgewijs open van onder naar boven, waardoor telkens een nieuw deel van het lichaam zichtbaar wordt. Dus helemaal naakt. En na elke onthulling beslist de vrijgezel wie afvalt. Tot er uiteindelijk 1 iemand overblijft en daarmee moet hij dan op date gaan tezamen. Maar ja, kijk, dat is wel met kleren aan, die date. Dan kan ik u al zeggen, dat is niet, geen naakte date of zo. Nee, nee. Het is een zeer vreemd programma, maar het is ook wel heel grappig om te zien. Als je het wilt zien, dan kan dat vanaf september op Streams. Dus Naked Attraction.

Kevin stuurt hier in de Topradio BE-app. Hey Thibo, ik ben nog altijd niet goed van het nieuws van deze ochtend. Ja, ik weet het, Kevin. Jeroen en Koen hebben aangekondigd dat ze ermee stoppen. En dat is geen leuk nieuws. Dat is, en dan is het ook nog eens maandag vandaag. Het is wat deprimerend. I know. Maar ik heb nu iemand meegenomen die denk ik wel een smile op je gezicht gaat toveren. Hij heet Tim Berg en je kan hem beter kennen als Avicii. Dit is Levels op Top.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
2: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL. Laat ze
3: see you shine. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Ray met Where Is My Husband. Speeldag 2 van de Jupiler Pro League zit er alweer op. Na twee speeldagen hebben we nog vier leiders. Charleroi, Gent, Club Brugge en Antwerp. Alle vier haalden ze 6-6. Anderlecht, waar iedereen zo laaiend enthousiast over was de afgelopen weken, ja, die verloren tegen promovendus SK Beveren. Ja, je weet wat ze zeggen. Beveren uit, altijd moeilijk. Maar kijk, lieve Paarse vrienden. Donderdag moet het beter tegen Kairat Almaty. Dan moeten ze bijna 10 uur op de vlieger voor een Europese verplaatsing. Dat kan tellen. En wie ook goed moet tellen de laatste weken, dat is Brian V. Want die blijft maar stijgen in onze top 40 met deze Where Do I Go?

0: Veen op deze maandagmiddag. Zometeen krijg je van mij Tones and I met haar Dance Monkey. Eerst nog iets naar de baan. Want er zijn nog twee plaatsen waar je meer dan 10 minuten kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse binnenring, daar is een ongeval gebeurd tussen Wezenbeek, Oppum en Leonard. Daar ben je 40 minuten kwijt. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent, 14 minuten bijtellen tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 10 minuten.
1: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de condata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Proximus stelt voor... De Business Packs, wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Je hoorde het al in de top headlines, maar het wordt iets minder weer.
1: Just remember, we're forever young.
0: Iets meer buien, dat is natuurlijk wel goed nieuws voor de hoge venen. Maar ook wel vreemd, ja, ga jij naar de zee of niet met dit weer? Dat check ik altijd eens, hè, tegen deze tijd. En zometeen ga ik de druktebarometer er eens bij nemen. Dat is voor zometeen. Eerst nog Billy Gillis en Hannah Boleyn met DNA.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Hey mama's en papa's.
9: Wij zijn Tarzan.
10: En Jane.
9: Zin om iets leuk te doen met de kinderen?
11: Wij hebben de oplossing.
10: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
9: komen de kids een dagje ravotten.
10: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
9: Je komt toch eens langs, hè?
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Citeer nu op lifting.be. Lifting met TH.
12: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
14: Zolder gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
15: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar. In een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
16: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
17: Nieuwbouw of renovatie?
18: Terras of poolhouse?
17: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
18: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
19: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
20: Bommetje of rustige duik?
21: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
20: Meer info. dm-zwembaden.be.
22: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
23: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devokush Avelgem.
24: Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt.
23: Alle info en actievoorwaarden op devokush.be.

0: Als je naar de Belgische kust wilt trekken, dan kan je je altijd afvragen, is het daar al druk op dit moment? En dat kan je checken via dekust.be.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: En ik kan daar heel kort over zijn. Nee. Nee, het is echt nog de moeite om te gaan. Ja, het is heel kalm aan de zee. Dus als je wilt gaan, ga gewoon.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Pannenkoeken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Dit is Stop!
5: De topheadlines van 1 uur krijg je deze middag van Lore. Dag Lore, een goedemiddag.
6: Een goedemiddag. De natuurbrand in de Hoge Venen is gestabiliseerd in toegankelijke zones. Dus gebieden waar de hulpdiensten met voertuigen bij het vuur raken. Dat melden de Waalse autoriteiten. Ze hopen om de brand ten laatste overmorgen onder controle te hebben. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. De brand breidt nog uit, maar trager dan afgelopen weekend.
7: Le feu continue à avancer au niveau nord-est. Globalement, on reste autour de 3000 hectare. Le feu avance lentement, mais il avance.
6: Bij de brand zijn sinds vrijdag 2 hulpverleners licht gewond geraakt. De ene aan zijn rug, de andere aan zijn enkel. De hulpdiensten raken ook vermoeid. De tientallen mensen die geëvacueerd werden door de brand mogen nog niet naar huis. Dat heeft de gouverneur beslist. Het is nog te gevaarlijk. Er zijn daarom extra blushelikopters onderweg uit Duitsland en Noorwegen. Op dit moment helpen er al mee uit Nederland en Zweden. Het vuur woedt ook op amper 2 kilometer van Kugelscheid, een deel van Büttgenbach. Enkele inwoners van Sauerbrood keerden gisteren al terug naar huis, ook al mocht dat eigenlijk niet. Ze krijgen nu opnieuw de raad om te vertrekken. De gouverneur zegt er wel bij dat er voorlopig geen nieuwe evacuaties gepland staan. En op dit moment is koning Filip op bezoek in het rampgebied. Hij ging eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vathem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte brachten van de situatie. En zometeen komt hij aan in het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en de vrijwilligers gaat bedanken voor hun werk en hun inzet. Het onderzoek naar de gasexplosie van vorige week in Brussel is afgerond. Dat meldt het arbeidsauditoraat. Het gebouw is intussen ook weer vrijgegeven. Bij de ontploffing kwam een brandweerman van 50 om en raakte 3 andere mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Op de vulkaan de Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar van 30 omgekomen door een blikseminslag. Hij raakte zwaar gewond, werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf onderweg. Volgens een lokale krant liep de man tijdens een zware storm in verboden gebied. Ook in de Dolomieten in Noord-Italië is wellicht een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Het onderzoek loopt nog, maar de hulpdiensten zijn vrij zeker. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien, maximaal rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden. Ook woensdag en daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
5: Op dit moment zijn er 3 vertragingen waar je een kwartier of meer tijd verliest. Op de binnenring van Brussel tussen Wezenbeek Ophem en Leonard een kwartier. Ook een kwartier op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En richting Nederland op de Antwerpse ring vanaf Sint-Anna, linkeroever, tot Antwerpen-West schuif je ook een kwartier aan. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
4: Dit is Stop!
5: Het voelt een beetje raar om de week eens niet zonnig te beginnen, maar ik ga dat goed compenseren met veel muziek. Messy in Heaven krijg je nu bij Top.

0: vorige week voor mij een beetje heaven en ook wel loco loco, want ik had een week vakantie en een week vakantie als het 30 graden is. Ik kan het echt iedereen aanraden. Vakantie nemen in eigen land, dat is misschien wel een beetje het nieuwe normaal als de zomers zo elk jaar Spaanser en Spaanser worden bij ons en Spaanser aanvoelen. Misschien ben jij deze week wel aan de beurt wat vakantie betreft. Ja, dan gaat de zon toch wel van ergens anders vandaan moeten komen helaas. Wel heel blij dat we terug bij elkaar zijn. Ik heb nu een pil voor jou tegen de maandagziekte. Misschien kan je die wel goed gebruiken.
1: Top

0: Elke dag gaan we op zoek naar een land met een bizarre traditie.
1: Weet je waar?
0: Weet je waar je als single, dat is belangrijk, als single op je 25ste verjaardag geprankt wordt door je vrienden die je dan met een enorme hoeveelheid kaneel bestrooien? Dus dat is blijkbaar een ding in een bepaald land onder vrienden. Waar zou dat zijn? Dus op je 25ste, als je nog single bent, dan word je gebombardeerd met kaneel. En dat bekogeld worden met kaneel, dat zou misschien wel eens een tip kunnen zijn die je naar dat bepaalde land leidt waar ik naar op zoek ben. Stuur maar in waar jij denkt dat het is voor Weet Je Waar van vandaag op deze maandag. De Top Radio B-app staat voor jou open. Ik geef je dan zo meteen het antwoord. Nu deze missing van even geleden.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
1: Oh, het is weer zover.
4: Alex.
1: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Go Yellow!
7: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
8: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
7: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info

0: Met deze How I Feel, Am I Wrong, is de hittegolf een klein beetje terug.
1: Weet je waar?
0: Weet je waar je als single op je 25ste verjaardag geprankt kan worden door je vrienden? Doordat die een enorme hoeveelheid kaneel over je heen strooien. Vastgebonden dan nog wel, als ik zo de berichten mag geloven. Wel, dat is blijkbaar in Denemarken. En heel wat luisteraars wisten dat. Dat is daar een echte traditie. Dus ben je daar 25, nog single, nog niet getrouwd en hebben je vrienden zin in een feestje, dan kunnen ze je letterlijk aan een paal vastbinden en je dan compleet met kaneel bedelven, zal ik het dan maar noemen. Op zich nog onschuldig eigenlijk, want als je tegen je 30ste nog steeds single bent, nog steeds niet getrouwd bent, dan kan hetzelfde met peper gebeuren. En op zich is dat toch op allerlei vlakken wel wat pikanter. Dat hoeft geen uitleg, hè. Blijkbaar zijn er ook bedrijven die speciale kaneelaanvalskits verhuren of verkopen. Met kilo's kaneel uiteraard, maar ook veiligheidsbrillen en materiaal om iemand aan een paal vast te binden. Een touw eigenlijk, zoals we zeggen. Ik bedenk me nu net. Bij ons is het zo, op het familiefeest, de oma die vraagt waar je lief blijft. Wel, in Denemarken kunnen je vrienden klaarstaan met 2,5 kilo kaneel om je te bestrooien. Ik weet niet meteen wat het ergste is. Denk er maar eens over na.

0: Ik zag een berichtje binnenkomen van Elsie uit Geraardsbergen. Klopt het dat Jeroen en Koen stoppen of is dat een grap, Bram? Ja, dat behoeft een beetje uitleg. Ik ga die later nog eens doen, als je niet helemaal mee bent met dat verhaal. Blijf ook zeker luisteren voor dit.
1: Dit is een noodgeval.
0: Tuurlijk wel.
1: Help uit de plan.
0: Goalband en noodgeval draai ik zo meteen volledig. Daar word ik altijd heel goed gezind van. En dat zal nodig zijn als je aanschuift op de volgende plaatsen. E313, 20 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Binnenring van Brussel, een kwartier tussen Wezenbeek, Ophem en Leonard. En op de Antwerpse ring richting Nederland uitkijken voor een ongeval. Ook daar verlies je een kwartier vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan heb ik beter nieuws, want dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
7: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL.

Dit moest eigenlijk een rockplaat worden. Maar ja, die mannen van Goldband die doen last minute graag alles wat anders. Waarom maken we er geen nummer van dat een beetje meer disco klinkt? Dat was toen het idee. En toen zijn ze een ganse middag naar muziek beginnen luisteren van Earth, Wind & Fire, dit soort dingen. Ja. Daaruit is dan die noodgeval gekomen die je nu kent en die ons vandaag nog altijd blij maakt. Zometeen bij Top Farruko. Peppas komt eraan na deze van Bebe Rexha.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wil je niet missen.
5: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
6: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
7: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
8: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
7: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.

De stem van Ellie Goulding samen met Anima en Hypnotized bij Top. Ik hoorde trouwens onlangs het verhaal van iemand die van zijn hoogtevrees is afgeraakt na hypnose. Geloof het of niet, ik judge daar helemaal niet over. Maar als het helpt, dan denk ik, waarom ook niet? Er is nog hoop voor mensen met vliegangst. Misschien ben je ook wel zo iemand. Straks stijgen je handen misschien wel in de lucht als je een beetje te enthousiast bent op Put Your Hands Up for Detroit. Ik ga die zo dadelijk draaien naar deze van Repeat It van Martin Garrix.

dat niet zeggen, jongens. Ik ben er nog nooit geweest in Detroit. Dus mijn handen bleven in mijn zakken tijdens Fête Le Grand. Sorry, hè. Zeg, volgend uur moet ik het zeker nog eens hebben over die mededeling van Jeroen en Koen deze ochtend in het ochtendprogramma dat gestart is. Ja, daar zijn toch wel wat vragen over binnengekomen. Eerst op naar de top headlines. Die van 2 uur, die krijg je zo dadelijk. Na deze van Clean Bandit en Anne-Marie. Dit is Crybaby.

0: Proxime stelt voor de Business Packs. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Dit is Top.
3: Het is 2 uur. Top headlines van 2 krijg je nu van Lore. Dag Lore, een goedemiddag.
4: Goedemiddag. De natuurbrand in de Hoge Venen is gestabiliseerd in toegankelijke zones. Dus gebieden waar de hulpdiensten met voertuigen bij het vuur raken. Dat melden de Waalse

0: autoriteiten. En ze zijn hoopvol, zegt journaliste Louise Buget.
1: Ze houden er rekening mee dat ze dat vuur zullen kunnen fixeren de komende uren. En als het lukt met de hulp van die blusvliegtuigen, houden ze er zelfs rekening mee dat ze het vuur onder controle gaan krijgen. De gouverneur van Luik houdt er rekening mee dat dat vandaag, morgen of misschien overmorgen zou kunnen lukken.
0: Het vuur brak vrijdagmiddag uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. De brand breidt nog uit, maar trager dan afgelopen weekend. Sinds vrijdag zijn twee hulpverleners licht gewond geraakt. De ene aan zijn rug, de andere aan zijn enkel. De hulpdiensten raken ook vermoeid. De tientallen mensen die geëvacueerd werden door de brand mogen nog niet naar huis. Het is nog te gevaarlijk, zegt de gouverneur. Zo woedt het vuur op amper 2 kilometer van Kuchelscheid, een deel van Buitgenbach. De gouverneur zegt er wel bij dat er voorlopig geen nieuwe evacuaties gepland staan. Op de vulkaan de Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar van 30 omgekomen door een blikseminslag. Hij raakte zwaar gewond en stierf onderweg naar het ziekenhuis. Ook in de Dolomieten in Noord-Italië is wellicht een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Het onderzoek loopt nog, maar de hulpdiensten zijn vrij zeker. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien. Maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden.
2: Ook dit moment 2 vertragingen van een kwartier of langer. Op de E313 verlies je 20 minuten vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op de binnenring van Brussel ook een kwartier tussen Wezenbeek op hem. En dat is dan tot Leonard. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
3: Dit is Top. Bram van Hee.
2: Zometeen gaan we naar het vakantieland van een van onze topluisteraars. Wie het is en welk land ontdek je zometeen. Eerst Belgische goede dance. Dit is Lost Frequencies.

Het is ondertussen al 5 jaar geleden dat Elton John en Dua Lipa samen hebben gewerkt. Tot grote verrassing destijds. Een mijlpaal is dat voor Elton John, want die heeft blijkbaar een paar dagen geleden nog eens nostalgisch gepost over die samenwerking op zijn Instagram. Ja, wat moet die mens anders doen? Ik weet niet of er nog zoveel spannends gebeurt in zijn muzikale leven. Maar goed, hij heeft het over 5 prachtige jaren vriendschap tussen Dua Lipa en hemzelf. Dit is dan die grote hit die hen dus samenbracht. En nog altijd blijft hij...

Straks kunnen we samen muziek ontdekken uit een vakantieland. We krijgen de groetjes uit het land dat je kent van de moussaka, de feta-kaas en de tzatziki. En de lookadem die je van een goede tzatziki nog een week lang kan ruiken. Ja, waarom beschrijven we een vakantieland zo vaak met clichés over eten? Of ben ik de enige die dat doet? Dat kan misschien ook wel zijn. Zometeen ontdek je over welk land het gaat. Maar je weet het natuurlijk al dankzij die beschrijving, toch? Nu Brian V.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze Aldi films en series binge.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.

0: Als je op vakantie muziek hebt gehoord waarvan je denkt, ah, maar die is leuk om Vlaanderen eens te laten horen, dan stuur je die plaat toch gewoon door in een berichtje.
1: Groetjes uit.
0: Zo heb ik ook een bericht gekregen van luisteraar Fleur uit Griekenland. Dus de groetjes vandaag uit Griekenland. Ze is niet naar een of ander Grieks eiland getrokken, maar wel naar de stad Thessaloniki. Dat is een van de grote steden daar. Tweede grootste stad, als ik het goed heb, van het land. Ik heb geen reviews gekregen van Fleur over de tzatziki. Maar die mogen nog gerust komen als ze dit hoort. Ze heeft mij wel een nummer doorgestuurd dat daar in haar playlist werd aanbevolen. Dus echt een populaire in Griekenland. En de artiest ga je zeker kennen, want het is een nummer van Shouse. En Shouse ken je van... En nu, het zegt in heel veel van die liedjes van Shouse zit zo echt zo'n typisch Grieks gitaartje. Ik moet het nog een beetje ontdekken of het ook in het nummer zit dat Fleur heeft doorgestuurd. Sunrise van Shouse. Populair in Griekenland en zij vindt dat Vlaanderen die ook dringend moet leren kennen. Dat gaat nu gebeuren.

snap het wel hoor, dat dit populair is in Griekenland. Take me to the sunrise, baby. Shows. Fleur heeft hem ontdekt op vakantie in Griekenland. Ja, als jij ook zoiets leuks muzikaals ontdekt op jouw vakantie, maakt niet uit welke bestemming. Laat die plaat gerust weten via een berichtje in de Top Radio B-app. Misschien haalt hij wel een van de komende dagen de radio. Dat zou fijn zijn. Okay.

have to put up with the drama no more.

0: Robin Schulz en Better Times. Even terug naar deze ochtend, want ze zijn terug. En dan heb ik het over Jeroen en Koen. Deze ochtend hoorde je dit.
1: We zijn er. Goedemorgen. Maar er is natuurlijk wel een addertje onder het gras.
0: Ja, en over dat addertje moet ik het zo meteen ook even hebben met jou, want ze hadden een speciale mededeling te doen deze ochtend. Niet schrikken, ik ga het zo meteen uitleggen. Het komt goed, at the end. Eerste files, er zijn een aantal vertragingen, onder andere aanschuiven op de binnenring van Brussel, 20 minuten tussen Wezenbeek Open en Leonard, en op de E313 een kwartier tussen Massenhoven en Wommelgem. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
7: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
8: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
11: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
10: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
11: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
10: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Ik ga er heel eerlijk over zijn. Deze ochtend was het echt wel nieuws dat insloeg als een bommetje. Misschien heb je het ook gehoord bij Jeroen en Koen in de ochtend. Ze hadden een belangrijke mededeling te doen, namelijk deze.
1: Het zal toch niet het laatste seizoen zijn, zeker? Ja, het is eigenlijk nog erger dan dat, beste vrienden. Het is zo. Vorig seizoen, in juni, ja? Eind juni, hebben wij afscheid genomen van jullie. Hebben we gezegd, fijne vakantie, wat weet ik allemaal. Omdat wij toen ook nog niet 100% wisten hoe de kaarten lagen. We wisten wel al iets, maar we konden er nog niet veel over zeggen. Die kaarten liggen nu iets duidelijker. En die kaarten zeggen ons dat we vanochtend, maandag 17 augustus, hier begonnen zijn om op een deftige manier afscheid te kunnen nemen van jullie. Over een kleine 2 weken, dan stoppen we ermee.
0: Ja, dat nieuws sloeg natuurlijk in als een bom. Dat begrijpen wij heel goed. Heel veel luisteraars zijn in shock. Maar hey, er zijn nog 9 feestelijke uitzendingen van Jeroen en Koen. En je moet het hele bericht maar eens bekijken op onze social media en op onze website. Waarom stoppen ze ermee? Dat heeft te maken met familiale omstandigheden. Jeroen wil heel graag nog verder de ochtend presenteren. Maar het gaat gewoon niet. Heel filmpje kan je nu bekijken via onze social media. De moeite als jij Jeroen en Koen fan bent, want je moet het hele verhaal natuurlijk ook wel even meekrijgen. Dat is belangrijk. Ik onthoud morgen wekker zetten voor meer Jeroen.

0: Hey mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zien om iets leuks te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
3: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè?
0: Yes!
4: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
0: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt? Zolder gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
10: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
11: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
9: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
12: Schatje, wat doe jij op die ladder?
13: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
14: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
15: Maar nee, ik wil parket.
14: Tegels.
15: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
14: Goed idee.
15: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
14: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
15: Check isolatievloer.be.
16: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
17: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
18: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
19: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
20: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
21: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chip.
22: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
23: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
24: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Luisteraar Ann uit Mechelen neemt het bericht van Jeroen en Koen dat ze ermee stoppen over 2 weken. Niet serieus, ze denkt dat het een grap is. Nu, dat snap ik wel als het van Jeroen en Koen komt, maar ik zie toch wel een heel ernstige Jeroen als hij zijn uitleg doet over het waarom dat de ochtend van Top met Jeroen en Koen ermee ophoudt. Check het filmpje maar eens via onze Instagram en onze Facebookpagina. De hele uitleg staat daar nu. En trouwens ook op onze website, hè, topradio.be. Calvin Harris met de zomertrack Satisfy komt eraan bij Top. En dit is Alex Adair. Make me feel better. Is nodig misschien wel. Na dat bericht.

Calvin Harris heeft mij nog eens in een grote massa gekregen. Namelijk de mensenmassa van de mainstage op Tomorrowland. Ja, er zijn eigenlijk maar weinig artiesten die mij zover krijgen. Maar als Calvin Harris nog eens naar België komt, dan neem ik die bezweten mensen die veel te dicht komen voor die mainstage er heel graag bij. Ik ben al blij dat er niemand voor mij stond die even groot is als Calvin Harris. Want met zijn lengte van bijna 2 meter had ik Calvin enkel gehoord, maar niet gezien in dat geval. Gelukkig niet gebeurd. Hoe vond jij het? Als jij er ook was, mag je mij gerust laten weten. En nu, op naar 3 uur bij Top, met deze hele dikke nog altijd. Faithless, wat een classic. Dit is Insomnia. I smoke weed when I need to, and I need to get some rest. Yo, where's the cess? I confess, I burned the hole in the mattress. Yes, yes, it was me.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Dit is Top.
4: Het is 3 uur geworden, tijd voor de top headlines. En die krijg je van Niels. Dag Niels, een goeiemiddag.

0: Goedemiddag. Nog een uur ongeveer tot de afscheidsplechtigheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die de verouderingsziekte Progeria had. Hij overleed vorige week. De ceremonie gaat door in het stadion van Racing Genk, omdat Michiel een hevige supporter was. Je hoort de voorzitter van de club, Erik Gerrits.
1: Michiel wilde zijn uitvaart laten plaatsvinden op de middenstip. We gaan dat proberen voor hem zo mooi mogelijk te regelen. Er gaan heel wat mensen komen die hele mooie woorden voor Michiel over hebben. Er zal mooie muziek zijn en ik denk wel dat dat een heel mooi pakkend afscheid gaat zijn van iemand die dat ook absoluut verdient.
0: De brandweer heeft de natuurbrand op de Hoge Venen onder controle, toch in de zones waar ze met voertuigen bij kunnen. Journaliste Louise Buquet volgt dat daar.
2: Ze houden er rekening mee dat ze dat vuur zullen kunnen fixeren de komende uren. En als het lukt met de hulp van die blusvliegtuigen, houden ze er zelfs rekening mee dat ze het vuur onder controle gaan krijgen. De gouverneur van Luik houdt er rekening mee dat dat vandaag, morgen of misschien overmorgen zou kunnen lukken.
0: Het vuur daar in de Hoge Venen brak vrijdagmiddag uit en legde al meer dan 3000 hectare natuur in de as. En op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen dakloos na de zware aardbeving van eergisteren. Die had een kracht van 7,7. Veel huizen zijn daardoor deels of volledig ingestort, waardoor mensen in tenten moeten slapen of zelfs gewoon in open lucht. Bij de beving vielen zeker 54 doden en meer dan 100 gewonden. Deze namiddag overwegend droog. Op sommige plaatsen komt de zon er nog door. Op andere plaatsen toch nog kans op een bui. Maxima rond 23 graden. Morgen start regenachtig bij 24 graden. En ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
3: Ik heb op dit moment twee vertragingen van een kwartier of langer. Binnenring Brussel, daar begin ik. 20 minuten tussen Wezenbeek, Ophem en Leonard. En op de buitenring is een ongeval gebeurd. Daardoor een kwartier erbij tellen tussen Vilvoorde, Koningslo en Jette. Dus mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
4: Dit is Top. Bram van Hee.
3: Ik weet het, het is een grijze maandagnamiddag, dus de Summerbeat 1000 throwback met onze roulette kan je goed gebruiken. Zometeen gaan we dat doen. Top. Eerst Mason en Perfect.

Bij de fans van de Swedish House Mafia was de klikker instant. En dat begrijp ik wel, op een of andere manier. Maar ik weet dat bij veel mensen die nieuwe van Swedish House Mafia een beetje tijd moet krijgen om hem echt goed te vinden. En dat snap ik ook heel goed. Swedish House Mafia, heel blij dat ze terug zijn na toch wel een lange tijd. Samen met Licky Lee, Happiness is So Sad. Zometeen ga ik draaien aan de Summerbeat 1000 roulette. Samen met jou. Ik heb je hulp daarbij nodig.

Het is tijd voor Summerbee 1000 Roulette. Retteketet, ik ben op zoek naar een getal. Een getal waar jij iets mee hebt. Een getal dat iets betekent voor jou. Of gewoon je lievelingsgetal, om welke reden dan ook. Dat zie ik heel graag binnenkomen in de app van Top. Ik ga dan checken welke Summerbee er achter dat getal zit. Want in de Summerbee 1000 is er natuurlijk keuze genoeg. Muzikaal keuze genoeg. Geef toe, op deze grijze maandag kunnen we wel een beetje zon gebruiken. Dus we gaan daar zo meteen voor zorgen. Misschien wel met jouw lievelingsgetal. De Top Radio B-app staat daar nu voor open.

0: Amai, zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schattige, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, Keet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daarom noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
7: Bruno.

0: Ik heb nu een goed medicijn tegen de grijze middag.
1: Summerbee 1000 roulette.
0: Wat is jouw lievelingsgetal? Stuur het in via de Top Radio B-app. Samantha heeft dat gedaan. 27 is dat voor haar. Want hoeveel 27 kan je tegenkomen in je leven? Ze heeft haar man leren kennen op 27 oktober. Haar dochter is geboren op 27 september. En ze is getrouwd op 27 februari. Kijk, ik zou ook bijgelovig beginnen worden. Het getal 27 altijd en overal gebruiken. Alhoewel, ze is er nu wel niet uitgepikt vandaag in de Summerbeat 1000 roulette. Dus helaas geen 27, want onze roulette is uitgekomen bij
1: 8.
0: En wat staat er op nummer 8 in de Summerbeat 1000 die we op top hebben uitgezonden aan de start van de zomer? En wel, het is deze. Trouwens, het lievelingsgetal is dat van Cathy uit Willebroek. Kwam hier nog binnen via de Top Radio B-app. En zij is er dus vandaag uitgekozen. Paradiso en Bailando is de nummer 8 uit die Summerbeat 1000. Kunnen we gebruiken op deze grijze maandag, toch?

0: festivalzomer is nog niet voorbij. Bewijs vind ik in onze kluis met festivaltickets. Ik ga die nog even openmaken. Geen goudstaven, maar wel dus festivaltickets. En ik mag je straks opnieuw weggeven voor welk festival exact. Dat vertel ik je dan zometeen. Blijf luisteren voor dat nieuws, maar ook voor Miley Cyrus. De remix van Flowers komt eraan. Eerste files, het is aanschuiven op de buitenring van Brussel. Dat komt door een ongeval. Je verliest er 20 minuten vanaf Vilvoorde Koningsloo tot Jette. E313, 20 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Binnenring van Brussel, een kwartier tussen Wezenbeek, Ophem en Leonard. En dat is het dan zowat. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Nog voor je kan denken,
2: pas op voor die borduur.
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
3: kan dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
3: een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
8: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
9: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
8: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je IC Paris XL. Love to
11: see you shine. Oh, het is weer zover.
12: Alex?
11: Terug naar die lange meetings.
12: Je staat op mute, Alex.
11: Terug naar die eindeloze lessen.
13: Aandacht, alsjeblieft.
11: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Knaldi.
14: Nu bij Aldi 1+1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05. Aldi.

0: Je begint zo wel te voelen dat het normale leventje terug op gang aan het komen is. Top! Your summer beat. Om maar iets te zeggen, de pennenzakken staan in promotie. Dus september komt eraan. De meeste mensen hebben zo hun reis, hun zomerverlof al opgenomen. Maar dat betekent niet dat het festivalseizoen al helemaal voorbij is. Ik ga je meer zeggen, zaterdag 29 augustus is er Dancefestival Middelkerken. Kijk, dat is nu eens een festivalnaam met het voordeel van de duidelijkheid. Je moet daar dus niet zijn om gitaarmuziek te horen. Dancefestival Middelkerken is gewoon een keigoed dancefestival. Niet het grootste festival, maar wel heel fijn lijkt mij dat als ik zo de namen zie van artiesten die daar optreden. Ik heb 2 duo-tickets gevonden in die kluis met festivaltickets voor Dancefestival Middelkerken. Jij kan er naartoe om het festival zelf te ontdekken. Als je tenminste weet wie daar gaat draaien. Welke DJ die daar dus ook gaat draaien op Dancefestival Middelkerken heeft eerder dit jaar Bound to Be met Laura Tesoro gemaakt. En die hebben we bij Top ook heel veel gedraaid. Welke DJ zoek ik? Ja, dat weet je toch. Stuur die naam maar door via de Top Radio B-app. En dan beloon ik je misschien wel als je een juist antwoord geeft met zo'n duo-ticket voor dat Dancefestival Middelkerken.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.

Welke Belgische DJ draait op Dancefestival Middelkerken en heeft een tijdje geleden nog een single gemaakt met Laura Tesoro? Ja, dat was natuurlijk Reggie. Dat was helemaal geen moeilijke vraag. En die draait dus op dat Dancefestival Middelkerken. Onder andere luisteraars Martijn en Amber, die wisten dat. Ze hebben een berichtje van mij gekregen met het nieuws dat zij mogen gaan naar dat Dancefestival Middelkerken. Doe ze daar onze groeten. En veel fun daar eind deze maand op het festival.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Zeg, daytraden. Is dat niet alleen voor experts?
4: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiederrecht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je camionetten een zak slimmer. Pardon. Dit is toch niet serieus.
6: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team.
5: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Yo Askes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Yves de Ruiter, Zipora, Silver en many more. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
8: Hier de graafkraam, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
9: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
10: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
11: Voor jouw droominterieur. glasdeurenonline.be.

Ik heb zo meteen een classic met een beroemde ziekenhuisscène erin. Ja, dan weet je toch meteen waarover het gaat. Zometeen mag ik deze volledig draaien bij Top. Eerst de toptune van vorige week. Peggy Goo, een beetje ondergewaardeerd vind ik deze nieuwe track, want die is zo goed. Dit is Woman bij Top.

0: beste stukje van deze is toch wel waarop de muziek stilvalt. En dan komt er...
1: Again.
0: Ja, dat is... En dan begint het opnieuw. Ik ben fan van de nieuwe Peggy Goo, valt het op. Maar ook van dit. Dit is al veel langer geleden gemaakt en al veel te lang niet meer gespeeld op de radio. En wel, ik ga daar nu verandering in brengen. Natural Born DJs, je krijgt hem van mij volledig. Dit is A Good Day To Die. En dan ga ik Louis binnenlaten. Die hoor je zo meteen. Kan je samen naar huis met Louis onderweg. Vanaf 4 uur is hij al man.

fucking territory! I'm sorry!

0: Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Dit is Stop!
5: Het is 4 uur geworden. De hoofdpunten van het nieuws krijgen van Niels. Goedemiddag, Niels.
6: Een goedemiddag. Laserstralen op de luchthaven van Zaventem hinderen piloten die daar willen landen. Zo'n 5 piloten hebben daar al melding van gemaakt. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Je hoort Koen Luppes van de politie van Dilbeek.
7: Het is heel gevaarlijk en we kunnen het absoluut...

0: af, staan ook zware straffen op. Dus wij hopen heel snel de dader of daders te vinden van deze feit. Ik denk dat de daders vooral rekening moeten houden welke levens zij in gevaar brengen en welke risico's dit allemaal met zich meebrengt.
1: De politie start voorlopig wel nog geen onderzoek en wil eerst afwachten of er nieuwe incidenten opduiken, om zo de daders te vinden. Rond deze tijd start de afscheidsplechtigheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die de verouderingsziekte Progeria had. Hij overleed vorige week. De ceremonie gaat door in het stadion van Racing Genk, omdat Michiel een hevige supporter was. Je hoort de voorzitter van de club, Erik Gerrits.
2: Michiel wilde zijn uitvaart laten plaatsvinden op de middenstip. We gaan dat proberen voor hem zo mooi mogelijk te regelen. Er gaan heel wat mensen komen die hele mooie woorden voor Michiel over hebben. Er zal mooie muziek zijn en ik denk wel dat dat een heel mooi pakkend afscheid gaat zijn van iemand die dat ook absoluut verdient.
1: En dan nog een transfer in het wielrennen, want Arnaud Delis gaat naar Tudor Pro Cycling. Hij tekent daar een contract tot 2030. Dat maakt zijn nieuwe ploeg zelf bekend. Hij verlaat dus Lotto Intermarché, waar hij eerst bij de belofte reed en daarna ook bij de profs. Arnaud Delis is 24. Hij behaalde in zijn carrière al 35 profoverwinningen. Deze namiddag overwegend droog. Op sommige plaatsen komt de zon er nog door. Op andere plaatsen toch nog kans op een bui. Maxima rond 23 graden. Morgen start regenachtig bij 24 graden. En ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
3: Voorlopig 3 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen liever verlies je een kwartier op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Ook op de ring rond Antwerpen richting Nederland 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel dan ook een half uur aanschuiven tussen Machelen en Jette. Komt daar door een ongeval.
4: Dit is Top. Louis Bernard.
3: Die miserige maandag gaan we samen op een leuke manier afronden. Dat doe ik met leuk gezelschap in de playlist. Met onder andere Jonas Blue. Goedemiddag.

Stay, blijf inderdaad een beetje op het gemakje op deze maandagmiddag. Want die maandag die is ietsje anders dan we gewend zijn. Laat ons daar eerlijk over zijn. Het begon deze nacht al. Ik neem je eventjes mee, want deze nacht dacht ik... Het is goed aan het afkoelen. Laat ik gewoon alle ramen openzetten. Dan wordt het goed fris in huis. Maar rond 1 uur... werd ik plots wakker van een geluid, een bepaald geluid dat ik niet meer gewend was. En rond 1 uur was plots dit te horen. En ik dacht, wat is dat? Ja, het is duidelijk. Het is de regen natuurlijk. Deze nacht begon het te regenen en dat heeft lang geduurd ook. Eindelijk wat afkoeling en eindelijk nog wat water voor de plantjes ook. Dat doet deugd natuurlijk. Maar ik weet niet of je zo fan bent of niet. Voor jou mocht het misschien wel nog blijven duren. Die heerlijke zomer zonder regen en met warme temperaturen. Vandaag nog altijd redelijk warm. Maar goed, die zon die moet wel een beetje minder stellen. Zometeen gaan we samen door die meest gegoogelde woorden. Maar eerst even gaan zitten voor Zet. Take a seat.

0: Er werden weer massaal dingen opgezocht vandaag.
1: Vandaag om
0: 12 uur
1: werd massaal via Google gezocht naar...
0: Trump. Ja, dat is zo'n woord die nu en dan eens terugkomt in die meest gegoogelde woorden. Maar waarom deze keer? Wel, onze vriend Trump die moet normaal deze tijd bezig zijn met enkele militaire oefeningen van de Verenigde Staten samen met Zuid-Korea. En dan is er natuurlijk één land die dat niet zo graag heeft. En dat is natuurlijk Noord-Korea. Ja, zij zien die oefeningen als een bedreiging. En dus heeft de leider van Noord-Korea waarschijnlijk een telefoontje gepleegd, zoals Infantino dat ook kan doen, naar zijn goede vriend Trump. En die heeft gewoon via zijn social media kanaal laten weten: kijk, we gaan die oefening terugschroeven, omdat ik graag de zeer goede relaties met mijn Noord-Koreaanse vriend Kim Jong-un niet onder druk wil zetten. Ja goed, dat is zoals Trump communiceert via de socials en Zuid-Korea ontkent natuurlijk in alle talen. Ja, hij blijft verrassen, onze vriend Trump.
1: En om
0: 2 uur
1: werd gezocht naar...
0: burgemeester. En dan gaat het blijkbaar over de burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg. Want die heeft een winkel moeten sluiten in Antwerpen. Die moet voor minimum 1 maand dicht. En dat om gezondheids- en veiligheidsrisico's. Ja, dan kan je denken, wat is er zo raar aan die winkel? Er is blijkbaar heel wat aangetroffen. Mieren tussen de voedingswaarden, fruitvliegen tussen de datels, ook insectenlarves, uitwerpselen van muizen, verpakkingen die al lang over tijd waren. Ja, gewoon alles wat je niet in een winkel wil zien, dat was er daar aan te treffen. Dus ik snap het wel waarom die winkel nu voor een maand dicht moet. Maar dat doet mij er zo aan denken... dat is waarschijnlijk niet de meest smerige plaats. Je bent sowieso ook nog op plaatsen geweest waarvan jij denkt... och, maar dat, als ik daaraan denk, dat begint mijn maag al lichtjes weer te keren. Ja, wat is de meest sferige plaats waar jij al bent geweest? Ik ben al eens benieuwd. Iedereen is wel ergens al eens geweest waar, jij, ja, waar je gewoon niets durft aan te raken. Zo'n plaats waar je liever gewoon niet meer terugkomt. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen. Deel die gewoon eventjes in het Top Radio B-app. Ondertussen deze Alesso en In Your Eyes.

0: ik ben op zoek. Op zoek naar de meest smerige plaats waar jij ooit al bent geweest. Dat omdat er een winkel in Antwerpen de deuren moet sluiten, omdat het gewoon te vuil is daar. Ik kan mezelf een huisje herinneren ergens op reis in Slovenië, waar er mieren waren, kakkerlakken, zo'n microgolfoven ook. Ja, waarbij je, als je de deur opendeed, dat dus, ja, de geur gewoon niet te harde was. Ongelooflijk, maar ik ben vooral benieuwd naar jouw smerige verhalen. Waar was dat en in welke situatie? Vertel het mij eens in de app.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Dat kan ook redelijk smerig zijn.
1: Dit is Top.
0: Ja, ik was benieuwd naar jullie smerige verhalen. Dat omdat er het nieuws vandaag kwam dat er een winkel in Antwerpen de deuren moest sluiten omdat het daar gewoon te vuil was. Overal mieren, insecten, muizen en weet ik wat nog allemaal. Maar er komen ook redelijk wat vieze verhalen in onze app terecht. Jagna die vertelt dat ze enkele jaren terug als oppas voor zieke kindjes werkte en moest ooit een huis naar binnen die zo smerig was dat ze meteen haar baas belde. Ja, blijkbaar waren overal mieren te zien op de kast, in de broodzakken, op tafel. En als je ergens iets vastpakte, dan bleef je er gewoon aanplakken. Ja, gewoon niet te geloven, zegt ze, dat mensen zo kunnen leven. Maar de meest smerige plaatsen die binnenkomen in onze app, die gaan meestal over openbare toiletten. Mats die stuurt, in München heb ik ooit een toilet bezocht waar je 60 cent er nog eens moest voor betalen. Maar er was gewoon een dakloze die binnen in dat toilet lag. En dan was er ook nog eens een marteling van drugs, sigaren, uitwerpselen. Het was gewoon vettig in dat toilet, niet normaal. En Louisa die stuurt ook, de openbare toiletten in Griekenland en de Griekse eilanden in het algemeen, je ruikt ze van heel ver. Je moet er gewoon niet naar binnen gaan. Ik leer dus vooral geen openbare toiletten gebruiken op reis. Bedankt voor de tip, ik neem het mee en we houden het proper zo.

ode aan Bob Sinclair vandaag. Hij zorgt ervoor dat de zon toch schijnt. Met deze Love Generation. En zometeen ook naar de zon, dan met Hugel. Onderweg drie plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de ring rond Antwerpen richting Gent. Dik 20 minuten aanschuiven tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Ook richting Nederland op die Antwerpse ring. 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de E19 verlies je ook een kwartier tussen Mechelen-Zuid en Rumst.

voor de derde week op rij op 1 in onze Top Hit 40. Deze Hugo en Move Into The Sun. Het is een speciale maandag vandaag, want deze ochtend klonk Top toch iets anders dan de voorbije weken. Jeroen en Koen stonden weer samen met je op, maar ze hadden meteen ook een belangrijke aankondiging. Zometeen neem ik je terug naar dat moment deze ochtend. We stay.

0: Deze morgen stond je voor het eerst sinds juni terug op met Jeroen en Koen. En ze hadden meteen ook een belangrijke aankondiging. Ik neem je nog eventjes mee naar dat moment.
1: Het is zo dat wij nu gestart zijn, maar over een kleine 2 weken. Dus wat is het dan? Vrijdag 28 of zoiets. Dan stoppen we ermee. En dan gaan jullie allemaal vragen waarom. Door, laat het ons...
2: Ik vind dat... Ja, maar je maakt het altijd
1: familiale
2: zo...
1: omstandigheden, dat is het. Kan ik dit... Ik wil wel, hè, maar ik kan het niet meer doen. Omdat ik er moet zijn voor familie. In de brede zin van het woord.
0: Ja, vrijdag 28 augustus wordt dus de laatste uitzending van Jeroen en Koen. Dat wil dus zeggen dat we bezig zijn aan de laatste 2 weken. Nog 9 keer samen opstaan en nog 9 keer ten volle van genieten alleszins ook. Maar misschien heb jij nog dingen staan op de bucketlist voor de ochtend voor Jeroen en Koen. Want laat ons eerlijk zijn, ze hebben al heel wat dingen gedaan. Misschien moeten er nog, ja, ik weet niet, nog dingen afgevinkt worden vooraleer ze ja, eventjes op een heel lange vakantie kunnen gaan. Ja, ik weet het niet, zijn er nog zaken... waaraan jij spontaan meteen aandenkt. Je mag ze alleszins eventjes doorsturen via onze Top Radio B-app.

0: Er was deze ochtend opvallend nieuws. Nieuws dat niemand heel graag wil horen. Want Jeroen hebben aangekondigd dat ze bezig zijn aan hun laatste 2 weken samen in de ochtend. En daar is heel wat reactie op gekomen. Marcin die stuurt in de app. Ik kan dat niet meer aanhoren, dat nieuws. Ik weet het, het is niet leuk, maar... Het geeft ons natuurlijk ook mogelijkheden, want misschien is er nog wel een bucketlist die ze moeten afvinken voor het gedaan is. Ik was benieuwd of je eventueel enkele voorstellen had. Silvio die stuurt elke dag een weekend waanzin. En ook Christophe die had een ideetje, die stuurde een voiceberichtje door.
1: Hey Louietje, wel, ik zou haar nog een zwembad aan van Jeroen en Koen. Kan dat nog te goed?
0: Oké, een zwembad voor Christophe. Ik zal het hen vragen, maar Christophe, eerlijk is eerlijk. Ik weet niet of ze dat zomaar kunnen weggeven of niet. Ik ben wel benieuwd wat ze allemaal gaan kunnen afvinken van die bucketlist. Je ontdekt het vanzelf de komende dagen vanaf 6 uur, de laatste 9 keer. Jeroen en Koen.

0: even het hoofd volledig leeg maken na een vermoeiende werkdag. Dan kan je altijd beroep doen op deze Prospa en Clooney.
1: Dit is top.
0: Volgend uur duik ik weer in onze frigo, want ik mag weer iets lekkers weggeven. Tot 5 uur hoor je nog Calvin Harris samen met Ellie Goulding. Nee.

0: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
1: Dit is Top!
2: Het is 5 uur geworden. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van Niels. Goedemiddag, Niels.
3: Goedemiddag. Duizenden mensen nemen op dit moment afscheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die vorige week overleed aan de verouderingsziekte Progeria. Onder hen natuurlijk familie en vrienden, maar ook enkele bekende gezichten zoals Average Rob en Karen Dame. En ook de fans van Genk zijn erbij.
4: Dat is een dierbare persoon voor ons en een heel bekende. En we willen onze steun betuigen.
5: Ik heb hem toch wel redelijk vaak gezien hier. Gewoon rondlopen als een echte Genkie. En ja, dat vond ik wel speciaal.
6: Een goede jongen. Altijd positief in het leven. Ook als het niet gaat hoe het moet zijn. Kop niet laten hangen en doorgaan.
3: Het afscheid vindt trouwens plaats op de middenstip in het stadion van Genk. Dat was een laatste wens van Michiel. Hij werd 28. De staking op de luchthaven van Charleroi is voorlopig afgewend. Dat laten de vakbonden van luchtverkeersleider Skies weten. Die zaten vandaag samen met de directie. De vakbonden willen onder meer een hogere premie voor nachtshiften. Op 21 augustus praten ze verder. Laserstralen op de luchthaven van Zaventem hinderen piloten die er willen landen. Zo'n 5 piloten hebben daar al melding van gemaakt. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Je hoort Koen Luppes van de politie van Deelbeek.
7: Het is heel gevaarlijk en we keuren het absoluut af. Er staan ook zware straffen op. Dus wij hopen heel snel de dader of daders te vinden van deze feit. Ik denk dat de daders vooral rekening moeten houden welke levens zij in gevaar brengen en welke risico's dit allemaal met zich meebrengt.
3: De politie start voorlopig nog geen onderzoek en wil eerst afwachten of er nieuwe incidenten opduiken, om zo de daders te vinden. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn vandaag de herexamens begonnen. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
8: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Nee.
9: Wat was je score in eerste zet?
10: Dat was een 8 op 20, dus dat viel wel mee.
9: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
10: Ja, inderdaad.

0: Het is genoeg, meer moet niet zijn.
1: Moeilijk erop gedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
2: Je hebt er nog hoop in.
1: Ja, een beetje.
3: Zonder WK voetbal en hittegolf is het nu toch iets makkelijker studeren. En dan nog een transfer in het wielrennen, want Arnaud de Lee gaat naar Tudor Pro Cycling. Hij tekent daar een contract tot 2030. Dat maakt zijn nieuwe ploeg zelf bekend. Hij verlaat dus Lotto Intermarché, waar hij eerst bij de belofte reed en daarna ook bij de profs. Arnaud de Lee is 24. Hij behaalde in zijn carrière al 35 profoverwinningen. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt af tot minima 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
4: Op dit moment 3 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E19 richting Antwerpen dan 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de Rumst. En op de E313 richting Antwerpen ook een 20-tal minuten aanschuiven tussen Randst en Wommelgem.
5: Dit is Top. Louis Bernhard.
4: We gaan dit uur samen klinken op het einde van die eerste dag van de werkweek. En ik heb jouw creativiteit ook nodig voor de komkommerhit. Welkom!

Ik beloofde jou net dat we samen gaan klinken op deze maandag, maar ik moet eerlijk bekennen, ik kan dat jammer genoeg niet met iedereen doen, want slechts één iemand wint zometeen dat Appro-pakket op deze maandag. Daarvoor moet je wel goed zijn in het herkennen van nummers, want Shane Paul heeft een extra zomerse versie gemaakt van een tophit. Ik laat die zometeen horen. Eerst de Shapeshifters en Lola's Team.

0: Wie heeft dorst op deze maandag?
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica!
0: Dan heb ik goed nieuws voor jou, want ook deze week geef ik nog elke weekdag een apropakket weg. Daarvoor moet je wel het origineel kennen van het nummer dat Shane Paul covert. Voor wie Shane Paul nog niet kent, dat is de AI-broer van Sean Paul en die slaagt erin om van elke tophit een extra zomerse versie te maken. Vandaag is hij opnieuw in de studio gekropen en heeft hij weer een pareltje afgeleverd. Zoveel is duidelijk. Ik ben heel benieuwd of jij die kan herkennen. De intro is herkenbaar. Maar wat is het origineel?

0: Ja, dat is genoeg, denk ik. Dat moet volstaan. Ik denk dat je nu wel weet over welk nummer het gaat, maar ik ben dus vooral op zoek naar de titel en de artiest van het origineel. De inzet is een apropakketje, dus als je dorst hebt, moet je zeker meedoen. Iedereen wil dat toch op een maandag.
1: Dit is top!
0: Als je dus titel en artiest kan geven van het origineel, dan maak je kans op dat apropakket. Meedoen doe je via de app.

0: Ik ben op zoek naar de titel en de artiest van het origineel van het nummer dat onze vriend Shane Paul zo net heeft gecoverd. Als jij hebt meegedaan via onze app, dan bel ik jou zo meteen misschien wel op.
1: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Shane Paul heeft vandaag weer een extra zomerse versie gemaakt van een tophit.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: En het was van jou om de titel en de artiest te geven van het origineel. Ik speel deze keer met Lien. Een goede avond, Lien.
2: Goedenavond, hallo.
0: Wat vond jij persoonlijk van de versie van Shane Paul vandaag?
2: Ja, er gaat niks boven het origineel uiteindelijk. Hè.
0: Er gaat niets boven. Ik ga het toch nog eventjes erbij nemen, want ik vind het persoonlijk niet heel slecht. Geef toe, klinkt toch zomers?
2: Ja, absoluut, dat wel. Dat wel.
0: Maar ik moest van jou natuurlijk weten, wat is het origineel? Wat is de naam, de titel en de artiest?
2: Het origineel is Toxic van Britney Spears.
0: Inderdaad. Dat is helemaal juist. Dat APRO-pakketje is voor jou. En je verwoordt het ook in onze app als ons Britney. Heb je altijd dat gevoel bij Britney Spears?
2: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Er is maar één Britney, natuurlijk. Hè.
0: Er is inderdaad maar één Britney, zoveel is zeker. Hoe verliep jouw maandag tot nu toe? Was die druk?
2: Nee, we hebben een rustige maandag gehouden eigenlijk vandaag.
0: Oké, okay, goed.
2: Gehouden.
0: En vanavond staan er dan nog wel de plannen om die week te starten?
2: Nee, een ijsje eten en dan een kip van het kraam eten.
0: Och, dat klinkt alleszins heerlijk. Ik zeg nu al smakelijk en geniet nog van die fijne maandagavond.
2: Dankjewel.
1: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Zometeen ga ik samen met jou door het komkommernieuws van vandaag. Eerst even kijken naar de files. Drie plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Doornik op de E429 vanuit Brussel verlies je een half uur vanaf Bierge. Richting Antwerpen op de E19 25 minuten aanschuiven tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En ook op de ring rond Antwerpen richting Nederland nog een kwartier file tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
1: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
2: shine. Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.

0: De komkommerhit.
1: Ik heb voor jou vandaag beestig komkommernieuws, want het gaat over koeien. En het is een heel goed verhaal. Stel je voor, je ligt gewoon op het gemakje thuis in de tuin. Het is avond en plots hoor je een speciaal geluid. Plots hoor je dit. Ja, vreemd geluid. Het gebeurde voor Sam uit Loreningen en die dacht, ik haal gewoon eventjes mijn drone uit en ik kijk wat er daar aan de hand is. Op de beelden van de drone zag hij 13 koeien en die zaten allemaal vast in de waterput. Hij heeft meteen natuurlijk de hulpdiensten gebeld, waardoor ze alle koeien konden bevrijden, gelukkig maar. Dat is dan ook gedaan met dat geloei. Maar er is ook nieuws van de koeien stellen het goed. Ik vind dat zo'n leuk nieuws, zo'n leuk komkommernieuws en ik denk dat we daar een gepaste plaat voor moeten vinden. Het kan van alles zijn, laat je maar van je creatiefste kant zien liever. Het kan iets met vliegen zijn voor de drone, het kan ook gewoon over koeien gaan, een nummer. Of iets wat met een waterput te maken heeft. Ja, gewoon alle nummers met een link naar het komkommernieuws zijn welkom. Stuur jouw suggesties maar door via onze Top Radio B-app.

0: Ik ben nog steeds op zoek naar een passend nummer bij het komkommernieuws van vandaag. En dat zijn vastzittende koeien. Die werden gered uit een waterput. Als jij nog suggesties hebt, dan zijn die gerust welkom via onze Top Radio B-app.
1: Top. We make you move. Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
7: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
8: Maar nee, ik wil parket.
7: Tegels.
8: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
7: Goed idee.
8: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
7: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
8: Check isolatievloer.be.
9: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
10: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
9: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
11: Kansen krijgen op je werk.
12: Check.
11: Interesse in machines.
12: Check.
11: Goede werksfeer.
12: Yes.
11: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
13: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Vandaag in het komkommernieuws zat Sam uit Loreningen, want die hoorde gisteravond plots een vreemd geluid. Die hoorde enkele koeien. En die koeien die zaten blijkbaar vast ergens. Dus is hij gaan kijken met zijn drone. En die zag daar inderdaad 13 koeien die vastzaten in een waterput. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse en zijn alle koeien gered geweest. Maar ik was op zoek naar een passend nummer bij dit komkommernieuws. Michiel die wilde heel graag dit horen. Cold Water van Major Lazer en Justin Bieber had inderdaad gekund voor die waterput. Emmy die zocht het ietsje verder.
1: Paranoid Moscow. Davai.
0: Ja, Paranoid Moscow. Snap je? Voor de koeien in de waterput ook een heel goed idee. Heel creatief, Emmy. Maar Stijn, Gerry, Geert en Yves die waren het allemaal met elkaar eens. Wat dacht je van Milk Inc. en Lavash als komkommerhit? Heren, ik vind dat een uitstekende keuze. Past perfect bij die vastzittende koeien.

is voorlopig niet zo heel druk onderweg, maar als jij momenteel wel ergens stilstaat, dan heb ik denk ik het perfecte oppipmiddeltje voor jou. In de vorm van Rihanna. Dit is Shut Up and Drive.

0: Dit is Stop.
1: Het is 6 uur geworden, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedenavond, Niels.
2: Een goede avond. Een emotioneel afscheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen met de verouderingsziekte Progeria die vorige week om het leven kwam. Zo'n 2500 mensen wonen de plechtigheid bij. Onder hen ook comedian William Boeva, een goede vriend van Michiel.
3: Iemand met positiviteit, dat is zijn krachtigste wapen in een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag niet, anders past uw ego straks niet meer in die urne.
2: De ceremonie vond plaats in het stadion van Racing Genk. Dat was de laatste wens van Michiel. Hij werd 28. Op dit moment zijn in Brussel verschillende dakloze en vluchtelingenorganisaties aan het betogen. Ze komen op straat tegen de beslissing van minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt. Die wil duizenden opvangplaatsen schrappen in Brussel in 2 weken tijd. Adrien Lecomte van de Federatie van Opvanghuizen.
4: De zeer korte termijn maakt een goede overgang onmogelijk, want mensen verdwijnen niet. Deze kinderen, vrouwen en mannen zullen op straat terechtkomen, terwijl de sector al overvol zit. Ook op het vlak van werkgelegenheid zal dit een drama zijn. Bijna 200 jobs zullen verdwijnen.
2: De organisaties vragen de regering om de beslissing terug te draaien, want ze vrezen dat er alleen maar meer daklozen zullen bijkomen. De staking op de luchthaven van Charleroi is voor

0: voorlopig afgewend. Dat laten de vakbonden van luchtverkeersleider Skies weten. Die zaten vandaag samen met de directie. De vakbonden willen onder meer een hogere premie voor nachtshiften. Op 21 augustus praten ze verder. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn vandaag de herexamens begonnen. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
1: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Hè.
2: Wat pas je score in eerste zit?
3: Als een 8 op 20 is, dat viel wel mee.
2: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
3: Ja, inderdaad. 2 is genoeg, meer moet niet zijn.
4: Moeilijker afgedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
2: Je hebt er nog hoop in.
4: Ja, een beetje.
0: Zonder WK voetbal en de hittegolf is het nu toch net iets makkelijker studeren. En nog nooit stond tennister Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst. Ze stijgt maar liefst 11 plaatsen naar de 82e plek. Elise Mertens blijft wel de beste Belgische op die ranking. Zij staat 22e. De nummer 1 van de wereld is de Wit-Russische Arina Sabalenka. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt ook af tot minimum 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
5: Voorlopig 2 plaatsen onderweg waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E19 verlies je 25 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En ook richting Genk problemen op de E314. Daar is een ongeval gebeurd waardoor je 20 minuten verliest tussen Maasmechelen en Genk Centrum.
6: Dit is Top. Louis Bernard.
5: Wie had afgelopen weekend het gekste weekendplan van de hele wereld? Dat vertel ik je met plezier en beginnen doe ik met Martin Garrix. Goedenavond.

hoe was jouw weekend afgelopen weekend? Heb je gekke dingen gedaan? Je mag het mij altijd eventjes vertellen in onze app. Want ik heb volgens mij iemand gevonden die echt het gekste weekend van de hele wereld heeft meegemaakt. Maar goed, je weet natuurlijk nooit, dus daarom ben ik altijd even benieuwd. Misschien wel, ben jij wel de persoon die een nog zotter weekend achter de rug heeft. Het kan altijd, dus daarmee stuur maar eventjes door via de Top Radio BH wat jij gedaan hebt dat weekend. Misschien ben jij wel de gekste persoon, maar voor ik je alles vertel, krijg je eerst nog deze bodytalk. Dit zijn Dimitri Vegas en Like Mike.

0: Ik was wel eens benieuwd, hoe zot was jouw weekend?
1: Dit is Top.
0: Ruben die laat weten in de app dat hij de dodentocht heeft gestapt en dat hij dat zelf heeft uitgewandeld. Dat is op zich inderdaad een prestatie, Ruben. Maar ik denk dat het niet het zotste weekendplan is van de hele wereld. Ik ga dat eerlijk zijn. Ik heb iemand gezien die echt iets heel geks heeft gedaan. Zijn naam is Funky Metas. En als ik dat zeg, dan denk je waarschijnlijk dat is ergens in de Verenigde Staten. En dan denk je helemaal correct. Dat is inderdaad een Amerikaan. En die heeft dit weekend een tattoo gezet. Op zich nog niet zo heel speciaal. Heeft die tattoo zelf gezet. Het wordt al een klein beetje specialer. Maar heeft die tattoo gezet terwijl hij een parachutesprong deed. Hoe gek is dat? Die man is uit een vliegtuig gesprongen met een tattooapparaat aan zijn hand vastgemaakt, zodat het niet zou wegvliegen. En terwijl hij dus in volle vaart naar beneden aan het vallen was, heeft hij een tattoo gezet bij zichzelf. En niet toepasselijk was dat ook nog eens fly dat hij heeft getatoeëerd. Ja, ik vind het alleszins zot. Ik wist niet dat het zelf überhaupt mogelijk was. Maar ik ben wel eens benieuwd of jij het zou aandurven of wat jouw voorkeur naar doorgaat. Want laat ons eerlijk zijn, zowel een tattoo zetten als een parachutesprong maken, dat tegelijkertijd doen, dat is misschien een klein beetje te zot. Maar als je moet kiezen tussen een tattoo en een parachutesprong, wat zou jij dan kiezen? Ik denk dat het sowieso een goed idee is om die twee uit elkaar te scheiden. Maar ik ben benieuwd waar jouw voorkeur uitgaat. Laat het mij eens weten via de Top Radio B-app.

0: Een Amerikaan had dit weekend het idee om een tattoo te zetten terwijl hij een parachutesprong deed. Dat is gek, maar ik was vooral eens benieuwd. Zou jij het aandurven om een parachutesprong te doen of zet je toch liever een tattoo? Je reactie is nog altijd welkom in onze app.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
2: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
3: Yeah.
4: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Dit is top. Dat Amerikanen gek zijn, dat wisten we al een tijdje, maar dat Amerikanen ook gek genoeg zijn om een tattoo te zetten terwijl ze uit een vliegtuig springen, ja, dat is toch een nieuw level van gek zijn. Dus had ik voor jou een vraag, zou je het ook aandurven? Of als je moet kiezen tussen de beide, wat zou je dan het liefste doen? Kian, die zou het aandurven om beide te doen. Het is een bucketlist item zelf geworden voor hem. Hij heeft ook al 32 tattoos, dus als die ene tattoo dan een klein beetje minder gezet is, dan is dat zo erg niet. Bart, die gaat ook eerder voor een tattoo. Melissa, die zou ook een tattoo toevoegen aan de collectie. Lorenzo ook. Parachutesprong. Ik heb anderhalve week geleden voor het eerst een tattoo geplaatst in Spanje. Dus dat heeft hij al. Dus zou hij toch liever voor de parachutesprong gaan? Ja, als ik zo naar de meerderheid kijk, dan ziet het er wel naar uit dat er meer mensen voor een tattoo zouden gaan. Ja goed, misschien heb je afgelopen weekend ook voor een tattoo gegaan. Kan misschien komen door de zon dat jouw huid lichtjes gebruind is. Dan past deze perfect. Dit is Solar Skin.

0: maandag verloopt zoals die van Fat and Small. Dat jij jou ook goed voelt. Op één plaats voelen ze zich nog niet zo goed. Dat is richting Antwerpen op de E19. Daar vies je nog een dik kwartier tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Voor de rest geen enkel vertraging van meer dan een kwartier.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Deze man heeft er een weekendje Verenigde Staten op zitten, deze Lost Frequencies. Hij moest onder andere spelen in Boston, New York en Las Vegas. Nu we het toch over Vegas hebben, ik durf ook wedden dat hij nu op weg is richting ons land. Want komend weekend geeft hij een unieke show in Eindhoven voor het Evoluon. Een gebouw dat eruit ziet als een UFO. Het ziet er echt zalig uit en met de licht en alles erop en eraan, dat zal zeker spectaculair worden. Dus komend weekend, als je unieke beelden ziet passeren, het zal sowieso van Lost Frequencies zijn.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt? Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

De zon boven onze studio die zit momenteel verstopt achter een dik pak wolken. Maar ik kan je alvast verklappen dat daar na 7 uur verandering in komt. Zometeen vertel ik je wat je mag verwachten. Eerst is de Second Voice en Let Me Be.

0: je pom pom girl. En zo krijg je meteen een klein voorproefje voor zometeen.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Want na 7 uur komt die zonnige zomer helemaal terug. Want dan gaan we shuffelen doorheen onze Summer Beat 1000 met de beste zomerse nummers van top. Kortom, een ideale planning voor een zalige zonnige avond nog te beleven. Ik heb eventjes in de playlist zitten kijken. Ik zie dat we mojitos gaan drinken samen met Robert Abigail. Maar er is ook een non-alcoholisch alternatief voorzien, zodat dat moet deze tijden. Zo zie ik ook cola staan van Murdoch. En beginnen doen we na 7 uur met de nummer 243. Als dat niet zomers is. Boom, boom van de Benga Boys. Kortom, je zit goed voor nog een zalige avond bij Top. Ik heb nog deze Gabriel Ponte. Fijne avond.

0: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Oei, dat moet ik rap zijn.
0: Info op telenet.be.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Dit is Top. Top Headlines.
5: Een goede avond. Vlaanderen heeft deze namiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die vorige week stierf aan de verouderingsziekte Progeria. Michiel nam zelf het laatste woord op zijn afscheid in een videoboodschap.
6: Ik hoop gewoon dat de mensen die achterblijven weten hoe graag ik ze gezien heb en hoe belangrijk zij voor mij zijn geweest. Je kunt nooit genoeg tegen iemand zeggen hoe graag je ze ziet en je kunt nooit iemand vaak genoeg een knuffel geven. Uiteindelijk als iemand er niet meer is, denk je altijd, kon ik nog maar eens.
5: Zo'n 2500 mensen waren aanwezig op die ceremonie. Onder hen heel wat bekende Vlamingen, comedian William Boeva bijvoorbeeld, een goede vriend van Michiel, ook hij nam het woord.
7: Iemand met positiviteit als zijn krachtigste wapen in een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag niet, anders past uw ego straks niet meer in die urne.
5: De plechtigheid vond plaats in het stadion van Racing Genk. Dat was Michiel zijn laatste wens als fervente supporter. Hij werd 28. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn de herexamens begonnen vandaag. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
8: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Hè?
9: Wat als je score in eerste zit?
10: Als een 8 op 20 is, dat viel wel mee.
9: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
10: Ja, inderdaad. Twee is genoeg, meer moet niet zijn.
11: Moeilijker of gedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
9: Je hebt er nog hoop in.
11: Ja, een beetje.
5: Ja, zonder het WK voetbal en de hittegolf is het nu toch net iets makkelijker studeren. En sport, want nog nooit stond tennister Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst. Ze stijgt 11 plaatsen maar liefst naar de 82e plek. Elise Mertens die blijft wel de beste Belgische op die ranking. Zij staat 22e. De nummer 1 van de wereld is de Wit-Russische Arina Sabalenka. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot minima 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
8: Ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, een seconddata, dat kost hier 20 euro. Hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Knaldi.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
10: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
11: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
10: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
11: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
10: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Top Radio, boost je merk

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Dit is Top. Top Headlines.
4: Een goeie avond. Driekwart van de Hogevenen is al in de vlammen opgegaan en het ziet er niet naar uit dat die situatie snel zal beteren daar. Want de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Dat merkt ook journaliste Louise Buquet die daar is.
5: Er komt ook nog altijd rook uit de grond. En dat heeft er alles mee te maken dat hier ook onder de grond dat vuur woedt. 5 meter diep, dat komt door die turf, dat organisch materiaal dat hier ligt. Het is een oppervlakkige brand, maar doordat dat helemaal is uitgebrand en onder de grond ook is beginnen te woeden, gaat dat hier sowieso nog weken duren.
4: Onze koning kwam vandaag de brandweerteams een hart onder de riem steken. Er waren dit jaar al 234 natuurbranden in ons land. Dat blijkt uit cijfers van de UGent. De brand in de Hogevenen nu is daar nog niet bijgeteld. Het gaat al om dubbel zoveel natuurbranden als vorig jaar. 6 op de 10 branden ontstonden in Vlaanderen. En in Waveren in Waals-Brabant zijn 2 agenten gewond geraakt tijdens het WK hockey. Dat meldt het parket. De 2 waren op de motor en gleden uit op het wegdek, vermoedelijk door een olievlek. Ze waren daar een spelersbus aan het begeleiden. En over een half uur komen onze Belgische hockeymannen daar trouwens in actie, de Red Lions. Zij spelen hun 2e groepsmatch tegen uitredend wereldkampioen Duitsland. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.

zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.

0: Oh, een cv-fotoboeken.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Oh, weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cv-fotoboek.

0: zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
5: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime.

0: vlammen opgegaan. En het ziet er niet naar uit dat de situatie daar snel zal beteren. Want de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Dat merkt ook journaliste Louise Buquet die daar is.
1: Er komt ook nog altijd rook uit de grond. En dat heeft er alles mee te maken dat hier ook onder de grond dat vuur woedt. 5 meter diep, dat komt door die turf, dat organisch materiaal dat hier ligt. Het is een oppervlakkige brand, maar doordat dat helemaal is uitgebrand en onder de grond ook is beginnen te woeden, gaat dat hier sowieso nog weken duren.
0: Onze koning kwam vandaag de brandweerteams wel een hart onder de riem steken. En goed nieuws voor de inwoners van Sauerbrood in de provincie Luik, want die mogen terug naar huis. Ze werden dit weekend geëvacueerd door de natuurbrand in de Hoge Venen, maar omdat de wind gedraaid is, is het weer veilig genoeg om terug te keren naar hun huizen. Het gaat om zo'n 500 mensen. 14 van hen hebben 2 nachten doorgebracht in het sportcentrum van Malmedy. En sport, Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Hij werd in 3 sets geklopt door de Italiaan Coboli. 7-5, 4-6 en nog eens 7-5. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.

got to put up with the drama no more.